0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Dit is lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte. Luister, Lokale Omroep Goorle.

Dat waren toen die gouden tijden, hè, van het Songfestival. Hè? Ja, Bucks Fizz met twee zetten aan het eind. The Land of Make-Believe. Ja. Goedemorgen, het is woensdag. We zijn alweer 13 mei geworden. Ik zeg welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, gisteravond was het zover, hè? Het Eurovisie Songfestival, de eerste voorronde van het Songfestival 2026. Ja, ik heb uiteraard ook gekeken. Hè. Ik ben groot Songfestival-fan, hè, want ik vind het altijd leuk om te kijken naar al die liedjes. En welke, ja, welke liedjes weer ontzettend slecht zijn en welke liedjes weer ontzettend goed zijn. Ja, er zijn alweer een aantal door. Ik weet niet of je het gisteren gezien hebt. Het was wel een beetje een beladen aflevering natuurlijk. Hè, maar ja, daar hoef ik niks meer over te vertellen, hè, in verband met de deelname van Israël. Er was weer veel om te doen. Protesten waren er buiten. Binnen ging het er allemaal gemoedelijk aan toe. Al had ik het tot een bepaalde tijd niet helemaal afgekeken heb kunnen zien. Er zijn ook weer wat finalisten natuurlijk die door zijn naar de finale. Dat is Griekenland, Finland, België, Zweden, Moldavië. Ja, inderdaad, Israël mag ook door. Servië, Kroatië, Litouwen en Polen. Ja, in Polen viel trouwens ook op. Mooi liedje. Ja, Pray. Misschien dat we die ooit ook weer een keer in Voor de Wekker Wakker gaan draaien. Wie zal dat zeggen? Ja, de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival die vindt donderdag plaats. 14 mei. Dan kunnen de andere landen zich gaan plaatsen voor de finale. En dan hebben we een lijstje. En die gaan dan door met de finale. Hè? Dus de laatste dag. Hè? En dat is op zaterdag 16 mei. En dan nemen de gekwalificeerde landen het op tegen de zogeheten Big Five. Of met het afhaken van Spanje. Deze editie eigenlijk de Big Four. Hè? Ja, dus Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. En het gastland Oostenrijk. Hè? Dus we zijn benieuwd. Ja, goed. Nou ja, het was wel een leuke uitzending. Ik heb het gisteren gekeken. Het zat goed in elkaar. Ja, dus straks nog even wat fragmentjes laten horen als alles mee zit en volgens de planning verloopt. Dus ja, goed. Nou, we gaan beginnen. Dit is de ochtend radioshow Voor de Wekker Wakker.

0: Ja, voor velen is het waarheid geworden natuurlijk, hè. Henny Huisman, weten we nog van vroeger. Van de Sound Mids Mix Playback Show, wat was het toen, hè. En daarvoor Huey Lewis. Ja, bij Voor de Wekker Wakker. Twee ethisch liedjes achter elkaar, de voice-over in elkaar gezet. Even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, in Apeldoorn en Den Haag is het erg onrustig geweest bij demonstraties over de komst van de noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 personen gearresteerd voor het afsteken van vuurwerk. Het is niet duidelijk of in Den Haag ook arrestaties zijn verricht. De betogers in Apeldoorn zijn tegen de mogelijke komst van een noodopvanglocatie. De gemeente wil daar 240 asielzoekers opvangen. Tussen 7 en 8 kon geprotesteerd worden in een speciaal demonstratievak. Ja, vind ik altijd weer apart, weet je. Dan mag je alleen maar daar demonstreren en nergens anders. Ja, volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 90 personen aanwezig, maar verlieten een aantal mensen toch het vak. Vervolgens hebben ze ook vuurwerk afgestoken. Ja, er wordt al 5 dagen op rij geprotesteerd in Apeldoorn. Zaterdag werden ook al 26 personen aangehouden. En zondag 11 en maandag 4. Ja, in Den Haag was het ook onrustig bij een demonstratie rond de komst van een AZC. Rond 7 uur verzamelden zich tientallen demonstranten op het pleintje om te demonstreren tegen de opvang. En ja, verderop hadden zich ook voorstanders verzameld. Dus ook mensen die voor de opvang waren. Dus ja, dat is in Den Haag in elk geval. Ja, vandaag is een redelijke dag. We hebben te maken met een matige zuidwestenwind. 2 tot 3 bevolkt. De temperaturen liggen tussen de 3 en de 10 graden. Ja, er trekken wel wat buitjes over het land. Kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 kilometer per uur in Nederland, België en Duitsland. Ja, tussendoor wel de zon. Matige, vrij krachtige westenwind. Het blijft 10 tot 13 graden fris. Ja, ook morgen dan is het regenachtig en fris met 12 graden. De westenwind is dan matig 3 tot 4 boven. Ja, gisteravond het Songfestival. Ja, Griekenland, Zweden, Moldavië en Servië staan zaterdag ook op het podium. Ook Kroatië, Litouwen en Polen zijn door. Die dingen ook mee naar de winst. Ja, Georgië, Estland, Portugal en Montenegro. Die hebben geen plek in de finale weten te bemachtigen. Ja, nou ja, we weten het allemaal. Hè. Nederland doet dit jaar niet mee met het Songfestival 2026.
1: Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

0: Denemarken was het toen in 2000. De Olsen Brothers met Flying the Wings of Love. Ja, bij de Songfestivalweek hier in Voor de Wekker Wakker.
1: De early bird van de radio is Erik van Vliet.

Ik had wel een plan. Ik had besloten om een huis te gaan kopen. En ik had dat niet besloten op basis van inkomen of spaargeld. Maar gewoon op basis van leeftijd. Ik dacht, ik ben nu 31, het is tijd. Ik heb gewoon een huis nodig. En ik wist wel, ik heb dat geld niet. Dus ik moest naar een hypotheekverstrekker. En ik kwam daar aan bij de hypotheekverstrekker. En ik had even uitgeprint, zeg maar, een beetje wat mijn inkomsten zijn en zo. En dat had ik meegenomen. En ik moest daar wachten. Ik moest een nummertje trekken. En ik moest daar wachten. En ik moest ongeveer, ik weet niet, een kwartier, 20 minuten wachten. Maar dit is altijd, als ik moet wachten, dan krijg ik hoop. Dat heb ik gewoon mijn hele leven lang al. Als ik ergens op moet wachten, dan groeit het, weet je. En ik ben sowieso wel iemand die gewoon vrij weinig reden nodig heeft om heel veel hoop te hebben. En ik dacht op een gegeven moment van, ja, misschien krijg ik wel 5 ton, weet je wel. Dat zou kunnen, toch? En ik kwam daar zo binnen en ik had een beetje zelfvertrouwen gegeven. Dus ik gaf hem zo mijn papier en hij zou gaan zitten, ik ging zitten. En toen keek hij zo heel snel even door mijn papieren en die schoof hij zo heel resoluut zo naar de zijkant. Alsof hij daar niks mee kon. En toen ging hij heel lang naar mij kijken. Alsof hij aan mij wilde zien hoeveel geld hij aan mij ging verliezen. En toen zei hij, ja, een ton. 1 ton. Ik woon in Amsterdam. Ik wist, dat is niet genoeg. Maar ja, ik moest een kwartiertje naar huis fietsen. En ik zat zo op de fiets en ik dacht toch ineens van, ja, misschien is alles wat ik ooit gehoord heb over de Amsterdamse huismarkt gewoon niet waar. Weet je wel, misschien, ja, misschien kan het. Weet je wel, misschien heb ik mazzel. Dus ik had toch zin. Ik was thuis en ik ging zo mijn laptop openklappen en toch even naar funda.nl gewoon even invoeren en zo een ton ingevoerd. En dan zag ik die platte grond, best wel veel pijltjes. Gewoon allemaal garages. Gewoon 96.000 euro heb je garage. Dat is. Heb je nog 4.000 euro over voor inboedel? Dat is wat je. Ik heb daar 1 ding van geleerd. Er zijn 14 garages in Amsterdam die ik met mijn hypotheek niet kan betalen. Dat is wat ik.

Elke dag op zoek naar nieuwe muziek in Voor de Wekker Wakker. En de dagtopper is daar het bewijs van. Joh, de skill. Ja, zo weten ze. En I'm good. Het is de dagtopper voor deze woensdag, de 13e mei, hè. Welkom bij het ochtendradio Vuitton. Ja, Nederland haalde in de eerste 3 maanden van dit jaar nog gewoon 12% van zijn vloeibare aardgas uit Rusland. Blijkt uit cijfers van het onderzoeksinstituut Institute for Energy. Ja, het cijfer is opmerkelijk omdat Nederland en de Europese Unie juist proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen. Ja, en dat willen ze dus sinds de inval in de Oekraïne. Maar ja, je ziet het maar, er wordt nog gewoon gas geïmporteerd uit Rusland door Nederland. Ja, het is veel meer dan men had verwacht, zo zegt een energiedeskundige van het Haags Centrum voor Strategische Studies. Ja, hoeveel van het Russische ING, want zo heet het eigenlijk, daadwerkelijk wordt gebruikt, is lastig vast te stellen, omdat via de haven van Rotterdam ook veel vloeibaar gas wordt doorgevoerd. De eerste 3 maanden van dit jaar kwamen daar volgens een woordvoerder 44 ING-tankers uit de VS aan. En 6 daarvan die kwamen uit Rusland. Dus ja, als je denkt, er wordt niks meer ingevoerd uit Rusland in verband met de oorlog, dan heb je je mooi vergist. Ja, en de Nederlanders die na een besmettingsrisico met het hantavirus in quarantaine gaan, die worden 6 weken lang gevolgd door de gezondheidsdienst. Volgens woordvoerder, de directeur van publieke gezondheid bij de GGD, de GHOR, is dat nodig. Want je krijgt namelijk pas laat klachten als je het virus hebt. Je wordt niet gelijk ziek. Ja. En NASA is erin geslaagd de Mars rover Curiosity na een aantal dagen te bevrijden van een steen die aan zijn boor was blijven hangen. Het was voor het eerst in de 15-jarige missie op Mars dat Curiosity met zo'n probleem te kampen had. Ja, de steen kwam los uit de grond toen Curiosity op 25 april zijn arm terugtrok na een gat te hebben geboord. Ja, de boor was blijven steken in het gesteente. En volgens NASA was de steen, die de naam Atacama kreeg, een halve meter breed, 15 centimeter dik en 13 kilo zwaar. Ja, het team moest een plan verzinnen om het boortje uit de steen te krijgen, zo schrijft NASA. Ja, in tegenstelling tot zijn tweeling, de Perseverance, doet Curiosity namelijk niet aan het verzamelen van monsters. Hij kijkt alleen en hij onderzoekt alleen dingen. Dus hij verzamelt niks. Ja, men probeerde dus de rots los te krijgen door de boor te laten trillen. En dat hielp niet. En daarna heeft men besloten de boorarm wat te draaien en opnieuw te tillen. Nou ja, en via de camera werd het gevolgd en er was te zien dat er wat zand vanaf viel. Maar de steen die bleef vastzitten. Maar ja, uiteindelijk is de steen dus toch van de rover bevrijd. Hè? Ja. Goed, op deze dag ontmoeten we de derde ijsheilige, Servatius. Het kan dus nog vandaag flink koud worden. Ook een nachtvorst is zelfs mogelijk. Ja, voor nachtvorst ben je niet beschermd totdat Servatius zich ontfermt. Zo staat er op de tegeltjes. En op het Binnenhof in Den Haag, als laatste bericht in 1619, wordt Johan van Oldenbarneveld onthoofd. Het gebeurt op een dag nadat hij ter dood was veroordeeld. Hij werd opgepakt omdat prins Maurits hem verdacht had van hoogverraad. Zijn laatste woorden aan het publiek waren: mannen, gelooft niet dat ik een landverrader ben. Ik heb oprecht en vroom gehandeld als een goede patriot en die zal ik sterven. Zijn allerlaatste woorden waren: maak het kort, maak het kort. Ja, lang dacht men dat deze woorden aan de beul gericht waren, maar eigenlijk was dat tegen zijn knecht Jan Franke, die vlak voor de executie afscheid van hem wilde nemen. Ja, Johan van Oldenbarneveld wordt dus op deze dag in 1619 onthoofd.

0: Erik in de ochtend.
1: Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar...

De Bobby Sox. Let it swing and let it rock and roll. Ja, de dames die treden trouwens nog steeds op. Zo blijkt volgens de laatste boekhouding. Ja, in 2010 kwamen ze nog een keer samen voor een jubileumshow. En ja, Let It Swing was het eerste winnende nummer in een Scandinavische taal sinds 1974, hè? Ja, de Bobby Sox hoorde je dus met Let It Swing. Ja, vandaag is het een belangrijke dag. Centraal- en Oost-Europese landen houden topoverleg in Boekarest. En het marineschip Evertse komt weer aan in Nederland. Ja, het is ook druk op de weg, mocht je met de auto een eindje gaan rijden. Den Haag, Amsterdam bijvoorbeeld, de A4 is druk. Ook richting Amsterdam, bij Hoogmade staat het een beetje stil. En bij het knooppunt Badhoevedorp is het ook aansluiten geblazen. De A7 en de A9, ook druk. De A12, Duitse grens Arnhem. Bij afrit Beek en Duiven, daar staat het ook stil. En Rotterdam-Gorinchem, daar is het ook oppassen geblazen. Daar wordt ook aan de weg gewerkt. En daar is het ook een beetje druk. Dus als je daar naartoe moet, hou daar rekening mee, hè. De

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

shit.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorle.nl.

Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorle.nl. Lokaleomroepgoorle.nl.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van de radio en tv?
0: Dan is de lokale Omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale Omroep Goorlen.

0: man needs a woman.
1: Lord, you got to have a woman now.

Do you know what I'm talking about? Said one more time.

Cornelia Sinks?

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

Thank you.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de Omroep
2: Lokale Omroep Goorlen.

op Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

Busy breaking.

Goorle. De omroep voor Goorle en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.

0: Kijk, daar...
1: Met beeld.
0: Met beeld.
2: Waar ik naartoe moet kijken?
0: Dat maakt niet zo gek veel uit. Je kunt naar voren kijken. Je kunt naar links, dan kijk je naar mij. En naar rechts, daar zit Ludwig, de man die de techniek verzorgt. Ja, we mogen beginnen. Nou, welkom bij Goldse Kringen. Een wel heel bijzondere uitzending met bijzondere gasten. Ik denk dat het niet eerder is voorgekomen, Ludwig, dat wij met z'n tienen waren hier rond deze tafel. Meestal hebben we 1, 2 of hooguit 3 gasten. Vandaag hebben we alle gedecoreerden. Ik heb het aangekondigd in Goorles Belang. Misschien hebben sommigen dat gezien, Goldse Kringen vanavond, waar ik het een soort reunie noem. En ik vind dat inderdaad echt zo eruit zien. Het is zo geweldig dat iedereen acte de présence kon geven. Mario aan mijn rechterkant heeft daar zelfs een etentje dat lang geleden was afgesproken voor gecanceld, verplaatst.
2: Ja, verplaatst inderdaad.
0: Verplaatst.
2: Gelukkig waren mijn vrienden zo toeschietelijk om daarmee in te stellen.
0: Ja. Maar joh, de burgemeester die deed dat geweldig door te beschrijven wat er te zien was. Dat heb jij eigenlijk altijd nodig, omdat je blind bent. Ja. Nou ja, aan tafel zitten, even zeggen iedereen, want dan hoef ik niet allemaal precies op dat briefje te kijken.
3: Piet
0: Verheijen.
4: Ad van Elzakker.
5: Agnes Funk.
1: Rob Mutsaerts.
0: Hennie de Bruin. En aan de staattafel, daar staan ook nog 2 staattafels. Daar staan 2 staanders. Dat zijn...
6: Nout Schraven.
0: Niet Schenning.
7: En Leo Witkamp.
0: Ja, en ik ben... Ik heb me voor 1 keer genoemd Ben Lintje Lonen. goed. We hebben allemaal dat lintje gekregen. Dit is niet mijn normale tijd van presenteren. Normaal zit Gonnie Spermon hier. Gonnie is op vakantie. Ik heb haar uitzending overgenomen. Ik denk wel dat er een woord van dank op zijn plaats is. Want Gonnie heeft ontzettend veel werk gehad om die filmpjes allemaal te componeren, te selecteren, te snijden. En dat is op Goorles Belang, in de lokale omroep terechtgekomen. En zo hebben de mensen ook... nog steeds zien ze ons voorbij komen. Zoals we zijn toegesproken en waarom we zo die onderscheiding hebben gekregen. Gonnie Spermon is op vakantie. Wij zijn op de 24 april voor het eerst in deze samenstelling bij elkaar gekomen. Allemaal gelokt naar het Jan van der Zouw met een smoes. Dat is een deel van het spel natuurlijk. Dat schijnt altijd zo te gaan. En iedereen is verrast, gespeeld of werkelijk. Dat zag er toch allemaal heel werkelijk uit, moet ik zeggen. Ik zou iedereen eens willen vragen wat de smoes was. Zat er veel creativiteit in? Waren die erg verschillend? Of hoe zag dat eruit? Mario, als jij wil beginnen.
2: Ja, nou, ik was in elk geval oprecht overdonderd. Want ik ging ervan uit dat ik een afspraak had bij het gemeentehuis. En dat klonk heel logisch, want een aantal weken geleden heb ik daar overleg gehad met een stel ambtenaren en communicatieambtenaren die met mij zouden overleggen over de herinrichting van de Dorpsstraat. En mijn man die zei van, nou, ik heb een mailtje gehad, er is een nieuw overleg. En dat is om 9:30 vrijdag. Nou, ik prima. En ik stond al op het punt om te gaan. En toen zei man, trek nou eens even wat fatsoenlijks aan.
0: Oh, ja.
2: Want ik ben altijd geneigd met mijn hond, gauw mijn beugelstok en weg. Ik zeg van, ga naar het gemeentehuis. En ik dacht, wat een flauwekul. Maar ja, vooruit. Dus wij zouden naar het gemeentehuis gaan. En toen zei hij, ik loop wel mee. En toen nam hij de afslag. Hij zegt, ga maar gewoon door de Kloosterstraat. En richting de Hoofd. Ik denk, ja, prima, we zijn vroeg.
0: Ja.
2: En toen we komen langs het Van Bezouw en hij zegt van, god, er zijn zoveel mensen, volgens mij is de vergadering hier. Ik zeg, natuurlijk niet. Ik zeg, dan had ik wel bericht gehad. Ik zeg, de kant, ja, maar zegt hij, ik zie die Maurits ook en ik zie allemaal mensen. Ja, en volgens mij moeten echt hier zijn. Ik zeg, ja, ik geloof niet, ik loop door, anders ben ik te laat. Ja, zeg, ik ga wel even vragen. Dus hij ging naar binnen en komt naar buiten. Ja, het is er echt hier. Ik denk, oké. Ze komt binnen en dan staat de burgemeester voor mijn neus.
0: Ja, zo is dat bij jou gegaan. Ja, dus het was wel echt een hele goede smoes.
2: Ja, het was echt...
0: Het was heel geloofwaardig.
2: Totaal onverwacht.
0: Oh ja, en totaal onverwacht. Henny, wat hebben ze jou wijsgemaakt?
3: Ja. Nou, ik ging op pad met mijn vriendin, zoals ik wel eens meer doe. De ene keer regel ik het, de andere keer regelt zij het. Dus ik ben, denk, 2 of 3 maanden al van, heb je dan tijd? Hè? Doe zo een paar keer per jaar. Heb je dan tijd? Ja, dat is goed, dan kom ik je ophalen. En dan gaan we naar een voorstelling en we gaan een koffie drinken, lunchen. Oké, helemaal prima. En ja, mijn man die had een weekend met de wandelclub Goorlen. Dus die vertrok om 8:45. En toen kwam mijn vriendin binnen en had ze allemaal een beetje haast. Want ik ging nog even de wasmachine aanzetten en zoiets al een beetje ontutten. Ja, we moeten nou de auto weg, dus we waren ook eigenlijk als allerlaatste volgens mij. Dus wij zetten de auto langs het Jan van Bezouwhuis. Dus is ze van, we beginnen hier. Ik zei, dat is goed, ze zei, kunnen we lekker koffie drinken. En ik heb niks in de gaten, want het was volgens mij allemaal al binnen. En toen stond dus in één keer Mark Stappershoef in mijn neus. Maar ik zag mijn moeder zitten. Dus ik zou nog bijna Mark gewoon voorbij gelopen zijn, hè, van... Ik denk, hè, mijn moeder die komt nooit nergens.
0: Nee,
3: ja, toen in één keer gingen alle motortjes draaien. En ook helemaal niet, ja, Lintjesdag, ja, helemaal niet bij stilgestaan eigenlijk.
0: Ja, jouw moeder die is zeer oud. Die
3: 92.
0: Is 92. Die verwacht jij niet op een vrijdagochtend in het Jan van Bezouw.
3: Nee, en toen had ik wel zoiets van, oké.
0: En dan ga je denken, hé, wacht eens eventjes.
3: Nou, wij zaten dus morgens hadden we nog tv gekeken. Toen ging ze dus over de lintjes reeds middags.
0: Ja.
3: Toen ging het er nog over van, ja, als je dan overlijdt, dan moet je dat lintje dus terug. Ik zeg, nou, wat is dat dan toch allemaal?
0: Ja.
3: Toen kregen we vanuit het werk nog een paar ziekmeldingen. Ik zeg, nou, als het zo doorgaat, dan ga ik dadelijk, als ik thuis ben, weer werken. Want jij bent er toch heel het weekend niet. Dus ja, zo ralterde ik ook maar door. En ja, dus toen werd mijn weekend helemaal anders, ja.
0: Ja, leuk. Ja, geweldig.
3: Ja.
0: Rob, hoe was het bij jou?
1: Nou ja, ik kreeg van een vriendin van ons kreeg ik een berichtje dat ik om 9:30 vrijdag bij het Jan van Bezouwhuis moest zijn, al een paar weken van tevoren. We hadden een kameraad, schoolkameraad van vroeger, Paul, die ik nog steeds ken, die zou onderscheiden worden. Dus morgens, ik zei nou, we gaan elkaar gereed maken. Toen zegt Maud, je moet wel je pak aan doen. Ik zei, hey, ik doe voor Paul mijn pak niet aan, ik doe gewoon netjes een colbert aan, dat is goed genoeg. Maar, nou, ze is nooit dwangmatig, maar toen zei ze, je doet de pak aan.
0: Oh.
1: Het kwam ik hier aan.
0: Vond je dat niet verdacht?
1: Ja, maar ik ben ook heel gelaten en ik luister graag. Maar, dus toen kwam ik hier aan. En toen zag ik al de auto van mijn broer staan. En denk, oei, dat wordt misschien toch wel iets anders hier. En toen stond Mark hier. En die zei, ja, jij dacht dat je voor Paul kwam, maar je komt voor jezelf.
0: Ja.
1: En we hadden smiddags, dat is wel leuk om erachteraan te zetten. Smiddags hadden we een borrel en toen zegt die Paul, die zegt om 9:30 tegen mij, hey, ik moet naar de psychiater, want ik zou verdragen een lintje krijgen en dat is niet door.
0: Dat is niet door, ja. Goed, ja. Stuf voor de psychiater.
4: Ja.
0: Leuk. Agnes.
5: Ja, bij mij ging het ook over een Paul, maar waarschijnlijk over een andere Paul. Want een vriendin van mij, die vroeg mij ook al een paar weken van tevoren... Goh, Paul krijgt een lintje en daar moet je bij zijn. Vrijdagsmorgens 9:30 daar. Nou, goed, hartstikke leuk. En toen kwamen wij een beetje te vroeg, iets vroeger als 9:30. En toen zag... Die Paul, dus haar man, die zag mij. En die zei, hé, je moet weg. Ik zeg, hé, ik kom voor jou, hoor.
0: Ja.
5: Ja, zei hij, ja, maar je bent te vroeg. Nou, dus wij weer even weg. Ik eigenlijk een beetje bozig van, nou zeg, je komt voor hem en hij stuurt me weg. En toen zei mijn vriend, die zei van, ja, nou, dan lopen we even over de heuvel en dan zijn we zo weer terug. Nou, en... liepen we daar een stuk. Ik zei, ik ga terug. Ik zei, de flauwekul van weggestuurd worden. Hij zei, ja, we lopen zo om. Ik zeg, nee, ik loop nou terug. Nou, dus terug. En toen stond Mark Stappershoef daarvoor, met zijn ketting en alles. En hij zegt, goh, nou wel. Ik zeg, nee, ik kom voor Paul.
0: Ja.
5: Ja, zegt hij, maar soms gaan dingen anders, Agnes.
0: Ja.
5: Dus ik daar. En toen zag ik ineens mijn twee broers.
0: Ja.
5: En toen dacht ik, nou, waarom... nodigt mijn vriendin, als je maar 15 mensen uit mag nodigen... waarom nodigt ze dan mijn twee broers uit?
0: Ja, dat klopt. Dat
5: vond ik ook al raar.
0: Ja.
5: Maar goed, toen werd het 10:00 en naar binnen. Nou ja, en toen een hele rit. En toen was het dan de zevende, zou ik dan aan de beurt zijn. En toen was het was de tiende voorbij. En toen stoot ik mijn vriend aan. Ik zeg, nou, Paul krijgt toch geen lintje, hoor. Terwijl, dus ik, het was voor mij ook echt een complete verrassing.
0: Een complete verrassing.
5: Echt,
0: ja. Ja. Ja. Alt, was dat voor jou ook?
4: Ook deze. Ja, kijk er twee tegelijk. Ja. Ja, dan moet het zeker goed horen.
0: Zet die nou weer terug.
4: Ja, ja. Ja, voor mij was het ook zeker een grote verrassing. Nou, mijn kleinste kleinzoon, of mijn kleinste niet, maar mijn jongste kleinzoon, Gijs, die studeert in Delft aan de universiteit. En die had 6 weken geleden had hij al mooie foto's bij zich van, goh, opa, wij zijn met een team, zijn wij als opdracht, hebben wij dat wij een robot aan het bouwen zijn die kan bolderen. Dat is zeker zo'n klimwand opklimmen. Ik vind, nou, is dat leuk. Dus en liet hij wat foto's van zien. En hij zegt, en over 6 weken is het presentatie.

0: van Gijs, want die zou ook meegaan. Ja, nee, die is nog even langs de flappentapper, want we gaan morgen op vakantie, dat wisten we ook. Dus die is nog even geld trekken. Dus we reden niet langs de snelweg op naar het rail, maar ik kwam hier. En zei hij, zegt, ja, en hier moet je nou uitstappen. Dus toen kreeg ik al wel een donkerblauw.
1: Ja.
0: Maar mijn vrouw die zegt, ja, hoezo, Linda kan hier toch gewoon instappen. Die wou de auto nog eens niet uitkomen.
1: Toen
0: kwam je binnen en toen... Kreeg een hand van Mark van, ja, jij bent een van de gelukkigen. Ik zeg, daar was ik nou wel bang voor, ja.
1: Ja, daar was je nou wel bang voor. Ja, goed, ook weer een prachtig verhaal. En Piet?
2: Ja, ongeveer hetzelfde, hè. Een verrassing alom. Mijn kleindochter die vroeg begin april, Anne, die is 11 jaar, van opa, je weet dat ik op vioolles zit en we hebben 24 april hebben we een uitvoering in het Jan van Bezouwhuis. Willen jullie komen kijken? Ik zei, nou, natuurlijk, zeker. Dat wil ik niet missen, zoiets.
1: Ja.
2: En uiteindelijk was het 24 april. En onze zoon, die had de avond van tevoren, die eten nog al eens een keer bij ons. Had hij aangegeven van, goh, ik kom jullie morgen even ophalen. En dan gaan we gezellig met z'n allen naar het Jan van Bezouw om naar Anne te kijken. Dus die was gewoon op tijd bij ons. Alleen... Wat ik wel aan hem zag, was dat hij zijn colbertje aan had. Dat heeft hij eigenlijk nooit. Ja, dat heeft hij één dag gedragen en dat was toen hij trouwde. En voor de verder is draagt hij dat eigenlijk nooit. Maar dat gaf voor mij eigenlijk, voor de verder is ook nog geen bellen en toeters. Want ik had zoiets van, nou ja, goed. Zijn dochter die heeft een voorstelling, dus hij kleedt zich.
1: Ja.
2: Netjes, jongen.
1: Ja.
2: Totdat we hier kwamen. En toen kwam ik binnen en er stond Anne, die stond naast de burgemeester. En de burgemeester zei, ha, Piet. Ik zei, maar deze keer kom ik niet bij jou, joh.
1: Ja, ja.
2: Ik kom van kleindochter. Ja, ja. Die gaat zo meteen viool spelen. Ja, zegt hij, dat dacht je. Hij zegt, maar wij komen wel voor jou, joh.
1: Ja, ik kom wel voor jou. Ja.
2: En dan de mix van gevoelens, hè, die door je heen gaat. Hè.
1: Ja.
2: Ik voel mezelf ook wel een beetje besodemieterd, eerlijk gezegd.
3: Nou, ik heb vlak nadat alles geweest was, toen zei ik, nou, ik kan mijn familie en vrienden nooit meer vertrouwen.
1: Vertrouwensbreuk. Nout Ginder daar aan de staattafel.
4: Ja.
1: Wat is jouw verhaal?
4: Nou, mijn verhaal is, binnenkort word ik 75. En mijn dochters, mijn twee dochters, die hadden een verzoek gedaan. Dat we die dag eigenlijk een uitstapje zouden maken. In verband met de vakanties, anders moesten die verschoven worden. Dan doen ze wel meer. En nou, we mochten mee die dag. Dus rond 9 uur waren die zouden mij opkomen halen met mijn vrouw. En 9 uur waren die er. En wij stonden klaar. En toen zei Marion, mijn oudste dochter, zei, ik lust nog wel een kopje thee.
1: Ja.
4: Ik denk, wat voor dikke thee, we zouden gaan. Dus ik loop naar de keuken en ik zet het water maar vast op. En ondertussen kwamen mijn schoonzoon en mijn kleinkinderen binnen.
1: Ja.
4: En dat hoorde ik eigenlijk. En toen ging ik weer naar de huiskamer en ik dacht, hey, hier klopt iets niet. Hier klopt iets niet.
1: Nee.
4: En toen vertelde Ilona... Ja, pap, we hebben eigenlijk een andere verrassing. Je moet mee naar het Jan van Bezouwhuis, want er gaat iets gebeuren.
1: Je moet mee.
4: En, toen viel eigenlijk een dubbeltje.
1: Mm-hmm.
4: En toen dacht ik, misschien ben ik wel een gelukkige. Ik wist dat het die dag lintjesregen was.
1: Dus de verrassing kwam een half uurtje eerder
4: die
1: dan...
4: Die kwam een half uurtje eerder.
1: Dan wanneer daar de burgemeester stond te smilen.
4: Ja. Maar het was voor mij een volslagen verrassing, want daar had ik helemaal niet op. Nee. Nee, echt niet. Had ik helemaal niet op gerekend.
1: Nee.
4: Dat is absoluut.
1: Nick.
5: Nee. Ja, ik kreeg denk eind maart of zo een appje. Een appje van mijn neefje, de zoon van mijn zus. Oom Nick, kunt u 24 april om 9:30 bij het Jan Zouwer zijn? Want ons mam die krijgt een lintje.
1: Mm-hmm.
5: Ik zeg, ja, we gaan op vakantie. 24 april, dacht mijn dochterjarig, wij gaan op vakantie met het hele gezin. Ik zeg, maar ja, voor mijn zus blijft natuurlijk, dan gaan we wel een paar uur later. Dus dat was wat in mijn hoofd zat. Dus 's morgens om 9 uur stond ik al klaar.
1: Ja.
5: Ik moet hier natuurlijk op tijd zijn. En toen zei mijn vrouw, ik moet wel iets netjes aan. Ik had net de auto ingepakt op de vakantie.
1: Ja.
5: Ik zeg, ja, het is toch maar een liedje, ik bedoel, ja, voor mijn zus. Ja. Nee, maar het is wel officieel. En, nou ja, ik zeg,

0: trek een jasje aan. Ik krijg een ruzie maken voor de vakantie.
1: Nee.
0: Dus ik heb een jasje aan. En ik wilde gaan. En ze zei, ja, maar... Zij wist dat we hier pas om 9:30 moesten zijn. Ik had het gevoel dat we om 9:30 zouden beginnen. Dus ik wilde een beetje haast maken. En zei, nou, we lopen even langs Kerkhof. Want even kijken hoe de bloemen van mama erbij staan. Die was 2 weken geleden overleden. Ik zeg, nou ja, dan doen we dat ook maar. Dus we hadden niks vermoedend langs de kerkhof. Ja. We komen hier uiteindelijk binnen. Mark Staffershoeven, die geeft mij de hand. En ik heb Staffershoeven natuurlijk redelijk.
1: Ja.
0: En die zegt, nou, welkom genomineerde. Zo. Ja, ik weet niet eens wat hij zei. En ik zeg, nee, Mark, dat is voor mijn zus.
1: Ja.
0: Hij zegt, nee, dat is voor jou. Ja. Ik zeg, nee, joh, je neemt me in de maling.
1: Ja.
0: En toen zag ik mijn zus staan te filmen. En mijn dochter, die er helemaal niet zou zijn. Ja. En alle familieleden zijn toen viel het kwartje, maar ik was helemaal overdonderd.
2: Ja.
0: Ik had er helemaal geen erg in.
1: Ja, die heeft heel veel plezier gehad. En Kees, jouw verhaal, ook graag in de microfoon.
3: Leo, sorry.
4: Mijn verhaal begint eigenlijk woensdag. Dat is dus niet de vrijdag waar het over gaat. Maar woensdag, we zouden woensdag, of eigenlijk donderdagochtend vroeg, naar Brussel gaan. Om vernissage van de tentoonstelling bij te wonen. Dat was toch een redelijk officiële gelegenheid. Dat doen we vaker, maar goed, een zus van haar zou dus een expositie hebben daar. Niet gecheckt door mij overigens hoor, want ik dacht, nou, dat zal wel goed zijn dan. Ik heb niet gekeken, maar... Maar woensdagavond werd er op een gegeven moment gevraagd door onze schoondochter om nog om op te passen op de 2 kleindochters. En wat deed zij? Ze had toen een balletoefening voorgedaan, een sprong gemaakt en volkomen verkeerd terechtgekomen op haar knie. Die was fors geblesseerd. Dus ze kwam toch met veel pijn woensdagavond thuis. Maar ja, donderdag was dan de dag om toch foto's te maken. Langs het ziekenhuis te gaan om wat dingen te checken. En ik dacht, nou oké, Brussel gaat dus niet meer door. Dus het was de bewuste vrijdagochtend. Ik dacht, nou oké, ze heeft nog veel pijn. Dus we gaan maar niet. Maar nee, het moest wel. En we zouden wel gaan. En zij dus met 2 krukken op pad met mij en richting Brussel. Dus vrijdagochtend heel vroeg. En ze zei, ik moet nog wel, en dat verhaal hoor ik net ook al, er moet nog even geld gepind worden. Ja, dat is hier dus aan de overkant.
1: Ja,
4: nou zit je dus helemaal in de val, want dan staat ineens Mark Stappershoef bij de staat dus, ik keek nog achterom, van heeft hij het wel tegen mij?
1: Ja.
4: Maar uiteindelijk was het voor mij duidelijk dat er dus iets heel bijzonders ging gebeuren.
1: Ja, inderdaad. Ja, ik keek nog even achterom. Nou, ik zal mijn eigen verhaal ook vertellen. Want ik geloof dat Verstappershoef daar bijzonder veel lol om had. Want hij heeft het ook nog wel verteld toen voor die zaal.
5: Ja.
1: Ja, ik was gevraagd om een verslag te maken voor Goorles Belang van die bijeenkomst. Het was een compleet normaal verzoek. Dus ik heb geen enkel vermoeden gehad. Maar ja, de verrassing was natuurlijk weer enorm toen hij daar mij een hand stond te geven. Waarom? Hij zei al meteen gefeliciteerd. En ik zeg, waarmee? Ik kom hier een verslag schrijven. En toen zag ik eventjes verderop, daar stonden mijn 6 dochters op hun knieën te slaan van pret. wat heel merkwaardig was, want die zijn er nooit bij als ik een verslag maak voor Goorles Belang. En mijn vrouw was ook gewoon meegekomen, want die had er gewoon een reguliere weefochtend. Die zou op zolder gaan zitten weven. Dus dat was allemaal heel raar. En ik heb niet gehad dat de kleinkinderen daar het huis in slopen, want een dochter woont vlakbij en daar was het verzamelen. Dus wij gingen zonder enig vermoeden. Ja, dat was toch wel mooi. Ik merk op zo'n beetje dat er ingenieuze smoesen zijn bedacht.
2: Ja.
1: De gemakkelijkste is nog eigenlijk, denk ik, je zus krijgt een lintje of een goede vriend krijgt een lintje. En daar moet je zeker bij zijn.
2: Ja.
1: Dat ligt dan ook wel voor de hand. Toch mooie verhalen allemaal. Wij gaan een volgend rondje beginnen. Dat is een antivraag misschien. Heeft er iemand van jullie gedacht, en dan hoeven we niet zo op de rij af te gaan, maar als iemand erin wil springen, heeft er iemand van jullie gedacht om het te weigeren? Het lintje, de onderscheiding.
2: Nee, ik was zo overvallen dat niet eens meer... in me op is gekomen.
1: Dat kon je niet eens meer.
2: Nee.
1: Die overval.
3: En je hele familie maar, staat er. Ja. Ja. Zelf ook blij. Ja. Als je dat nee zegt. Ja. Dat is een beetje heel vervelend.
1: Dat, nee. Ja.
5: En er heeft ook nooit iemand aan mij gevraagd. Wil jij wel of geen lintje? Dus ik ben ook helemaal nooit niet mee een lintje bezig geweest eigenlijk.
3: Nee, ik ook nooit.
5: Nee, want ik ken wel mensen die het hem zouden weigeren. Hè? Want ik ben wel eens ooit benaderd van... God, we willen iemand voordragen. Ik zei, nou, ik zou even die en die bellen. Want ik weet dat ze hem niet wil. Maar ik heb zelf nooit niet de vraag gehad... Zou ik hem wel of niet aannemen?
1: Dus, nee, heb je nooit gehad. Nee.
2: Maar ik die vraag zou ook niet bij me opkomen of ik dat wel of niet zou willen.
1: Nee,
2: of...
1: zou je niet... Nee. Niemand eigenlijk, is dat... Nee.
6: Nou, nou, heel lang geleden, 30 jaar geleden ongeveer, heeft iemand aan mij gevraagd... Moet ik hem draaien?
1: Ja, naar je mond toe. Ja.
6: Oké. Heeft iemand erbij gevraagd, zei van... toen waren we bezig trouwens om een lintje aan te vragen voor iemand anders. Dat hebben we ook gekregen. Maar dan hebben ze mij gevraagd, zei van... Goh, zou jij ook een lintje willen? Ik zei, nee, helemaal niet.
1: Nee.
6: Ik ben totaal niet van de koninklijke onderscheidingen.
1: Ja.
6: Dus nee, dat hoeft voor mij niet.
1: Nee.
6: Ik zei, als ik vrijwilligersprijs is hartstikke leuk. Hè, want dat wordt dan door je dorpsgenoot wordt dat gegund. Maar koninklijke onderscheiding, nee, daar zou ik totaal niet zitten.
1: Nee.
6: 30 jaar geleden.
1: Nou ja, dat lijkt een beetje op Koningsdag 27 april waren we allemaal daar bijeen. Met, toen allemaal in net pak en dat ding op de juiste wijze. Niet op een trui, maar goed. En daar zijn we gefeliciteerd door een heleboel mensen die al eerder een lintje hadden gekregen. En een van die mensen daar, die zei tegen mij... Ik had eigenlijk niet gedacht dat jij in dat segment zat dat een lintje wilde. En... dat segment dat geen lintje wil. Daar heb ik destijds natuurlijk in Goorles Nieuws wat geschreven. Wij waren jong, revolutionair, links en anti-burgerlijk. En misschien ook republikeins, dat weet ik niet meer. Maar dus in dat segment. En dan kom je, als je oud geworden bent, krijg je daar een lintje. En ik heb gezegd, nee, ik beschouw dat als een kroon op mijn burgerlijkheid. Dit is toch wel heel mooi. Andere reacties op die vraag van wel of niet? Nee.
7: Ik vond het een hele eer.
1: Ja, ik vond het een hele eer.
7: Ja. Ja, nou, ik heb het ooit voor twee anderen met een paar mensen ook aangevraagd. En zelf altijd gezegd van luister, voor mij hoef je dat niet te doen.
1: Oh.
7: Omdat ik vind die dingen die wij hier met z'n allen doen... Die doe je niet om in de schijnwerpers te komen. Maar die doe je gewoon vanuit je hart.
1: Ja.
7: En als het dan wel gedaan wordt, dan is het wel een hele eer.
1: Ja, zeker wel. Toch wel, hè? We zijn er allemaal blij mee. Reacties. Zijn er... ik had het over je wordt gefeliciteerd en je krijgt van her en der... Wat reacties die er voor je uitspringen? Mario, misschien?
3: Wat ik... nooit verwacht had, is dat er op straat zoveel mensen je aanspreken. Kijk, met een geleider ontlopen, dan ben je natuurlijk al zichtbaar.
1: Ja.
3: Maar mensen spreken je natuurlijk niet snel aan. Hè. Ze willen je hond niet afleiden. Je spreekt niet zo gauw iemand aan met een beperking. Maar nou, sinds dat lintje, zelfs gisteren nog, ik dacht op een gegeven moment stopt dat wel. Maar zo gauw ik op straat loop, gefeliciteerd mevrouw. Dat is zo overweldigend, had ik echt nooit verwacht. En ik denk van, dat is wel het mooie van het lintje krijgen. Je maakt niet alleen jezelf, maar ook een bepaalde groep zichtbaar. Hè?
1: Ja, en dus dat is een van de redenen waarom jij die onderscheiding gekregen hebt. Omdat je je zo inzet voor mensen met een beperking. Maar vind je dat dan ook prettig, dat mensen je nou aanspreken? Of hoeft het eigenlijk ook weer niet?
3: Ja, weet je, ik voel me altijd wel een klein beetje gegeneerd. Ik denk van hoe al die aandacht, maar tegelijkertijd vind ik het wel positief dat je gezien wordt. Hè? En dat mensen misschien daardoor ook wat bewuster gaan kijken naar iemand die met een geleiderhond loopt of met een blinderstok of in een rolstoel.
1: Ja.
3: En je bent toch een soort rolmodel dan voor een groep.
1: Ja, zeker. Goed, andere, welke reacties vonden je leuk zo...
8: Ja, als ik even mag. Een beetje hetzelfde als Mario ook zegt. Je zit er natuurlijk niet op te wachten dat je in de schijnwerpers komt. Hè, want Maar dat bijna bij alle vrijwilligers hebben dat natuurlijk. En zeker alle 10 mensen die hier zitten, denk ik. Maar dan is het toch wel heel leuk als je inderdaad in de winkel, op straat aangesproken wordt. En dan, ja, wat zijn dan bijzondere? Dat zijn dan bijvoorbeeld van je werk, waar ik toch al meer dan 15 jaar weg ben, dat die nog een kaartje sturen. Hm. En wat ik heel bijzonder vond eigenlijk, dat wil ik dan wel even apart. Kijk, ik zet me natuurlijk zeker de laatste jaren nogal in voor het sociaal domein, noem ik dat. En dat ik nu van 5 ambtenaren afzonderlijk allemaal een felicitatiegeld heb toegestuurd gekregen. Dus ja, dat vond ik toch wel bijzonder, want ambtenaren zijn dat er dan volgens mij niet zo van. Dus dat, ik vond het wel heel bijzonder dat ze die allemaal de moeite even genomen hebben om me te feliciteren. Dus, ja. Dus we zaten er niet op te wachten, maar ik denk dat ik namens iedereen mag zeggen, we vinden het wel allemaal heel leuk dat het gebeurt.
0: Ja, goed zo.
2: En ik ben inmiddels ook Agnes, nou het wat langer allemaal ingedaald is en zo. Dan kom ik denk, goh, wat is het toch ontzettend lief dat zoveel mensen daar de moeite voor doen om het jou te geven. Om dat nou, helemaal te regelen. Ja. En van alles te bedenken. En dat, ja, daar ben ik wel heel dankbaar voor dat mensen dat doen.
5: Hebben jullie mensen die aanbevelingsbrieven gelezen?
2: Ja,
3: inmiddels.
5: Die aanbevelingsbrieven.
3: Daar word je wel stil van. Hè?
1: Mensen, mensen moeten daar veel moeite voor doen. Ja. Maar hier mag ook de naam van Jacqueline Simon vallen. Als jij het over ambtenaren hebt.
8: Ja,
1: die heeft dat allemaal uitstekend begeleid. Hè?
2: Daar hadden degene die het voor mij begreep ook allemaal echt van, oh, Jacqueline zo.
1: Die doet dat uitstekend. Andere reacties?
0: Ja, ik dacht van, joh, waar heb ik dit aan verdiend? Ik had het helemaal niet in de gaten. En als je dan juiste reacties krijgt van, joh, dik verdiend, dan denk je, wat heb ik dan eigenlijk allemaal gedaan? Maar als je dan zo'n rijtje opgenoemd krijgt van wat je inderdaad allemaal toch gedaan hebt, dan denk ik, dat vind je, ik vind het zelf wel maar normaal.
1: Ja.
0: Maar blijkbaar is het toch de moeite waard.
2: Ja. Maar inderdaad, dat bij iedereen feliciteren ook, dik verdiend.
1: Dik verdiend, je hebt het verdiend. Ja,
2: heel terecht.
5: Het is denk net wat ik zeg, want mijn schoonzoon zei ook op een gegeven moment van, het rijtje hield mij niet op.
1: Ja.
5: Dan denk ik van, maar dat is gewoon ontstaan en dat doet er en dat gaat allemaal automatisch en inderdaad, dat ze dan voor iemand zo de heel dat rijtje aflezen. Maar voor jou is het eigenlijk gewoon normaal dat rijtje, toch?
1: Ja. Normaal, hè?
7: Vaak is zo, mensen die veel doen, die hebben altijd tijd over om nog iets erbij te doen.
5: Ja, ja. Het ook helemaal niet als
1: Maar misschien is dit ook wel een gedeelde ervaring. Dat wordt inderdaad zoveel gezegd, je hebt verdiend. Maar ik had eerder het gevoel, het is me overkomen. En ik denk dat voor jullie allemaal geldt. Dat is je overkomen.
0: Zeker.
1: Op een gegeven moment dan. Ja. Daar wordt er gezegd, nou, gefeliciteerd.
7: Ja, ik kreeg een felicitatie en die stuurde mij een appje. En die zei, Rob, ik weet niet wat je er zelf van vindt. Maar het zegt wel iets van wat anderen van jou vinden.
1: Ja. Oh ja.
7: Dat werkt een heel mooi.
1: Ik had een mooie op de markt afgelopen donderdag. Daar werd ik gefeliciteerd door iemand die ik vrij goed ken. En dat was in de buurt van de groentekraam. En de groenteman die hoort dat. En die zegt, heb ik een lintje gekregen? ik zeg, ja. En dan zet ik een goed mens, zei hij. Dan zet ik een goed mens. Ik zeg, nou, dat weet ik niet. Maar heb jij misschien ook... Nee, zegt die mevrouw, daar is het ooit voor aangevraagd. Ik zeg, heeft ze het dan niet gekregen? Hij zegt, nee. Tijdens dat proces dacht het bestuur dat daar heel belangrijk in was dat iemand anders van het bestuur er eigenlijk dat het meer verdiende. En zo is dat...
3: Dat is fijn.
1: En zo was dat langs zijn vrouw heen gegaan. En had iemand anders dat gekregen. Maar dan zei je een goed mens. Nou ja.
6: Hebben ze tegen jullie ook zo vaak gezegd gefeliciteerd, hè? Je bent nu ridder.
5: Ja,
6: bij mij hebben ze dat ook een paar keer gezegd. En mijn antwoord is dan stevast van, ik ben geen ridder. Want als je ridder bent, dan mag je een zwaard dragen. En dan staat onze burgemeester mij niet toe. Nee.
1: Ja, Leo, jij bent een ridder, hè?
5: En Rob
1: is ook een ridder.
2: Want er zit op jouw speeltje zit ook een...
4: Ja, er zit een kroontje op.
1: Denk je dan aan zwaarden en harnassen en een...
4: Nee. Paard. Het witte paard werd vooral genoemd.
2: Ah,
1: Het witte paard.
3: De bijbehorende jongvrouw.
4: Ja, dat zou een heel romantische oplossing zijn geweest.
1: Ja.
2: Dat je maar, dat was.
4: Toen. Maar, ja, precies. Ja. Maar... Ja, het heeft me meer gedaan dan ik dacht. Ik was er duidelijk emotioneel onder, ook tijdens de hele sessie.
1: Ja.
4: Ik was met name heel erg onder de indruk van jullie verhalen. Want er waren hele bijzondere verhalen bij die ik echt zonder meer een lintje waard vond. Want ze waren mooi en ze waren integer. En ze waren allemaal mensen hier die geen nee kunnen zeggen, denk ik, tegen de dingen die ze tegenkomen. Nou komt het ongeveer op neer, maar ik vond het allemaal zo verschrikkelijk verdiend. Of ik het verdiend heb, ja, dat hebben anderen bepaald. Maar ik ben wel erg onder de indruk. En ik ben,
1: nou, dat vonden wij ook, denk ik, allemaal van jou. Ja. Dat wat daar verteld werd. Ja, hoe je daar zo vaak voor Artsen zonder Grenzen uitgezonden bent. En in de meest beroerde omstandigheden daar heb gewerkt. Ja, geweldig.
4: Ja, er zijn er meerdere die het gedaan hebben, hoor.
1: Jawel, maar ja, doe het maar eens.
5: Maar de setting zoals ze het doen in de kapel was natuurlijk ook wel heel erg mooi, hè?
3: Nou, dat vond ik ook.
5: Ze een lintje aan huis, hè, want dat hoor je dan ook in sommige gemeentes. Dus die opmerking kreeg ik. Hè. Ik had dan ook mijn vriendin bij. Je komt het haar en dan gaan ze dan aan huis. Ja. Ze zegt ook maar wat hier gebeurde in Goorland. Nou, dus dat was geweldig. Ja. Al die verhalen, ook dat we elkaar dan ook allemaal tegenkomen. Hè? Want we zien elkaar, we kennen elkaar van gezicht, maar voor de rest is het ook allemaal meer van... ik vond het ook heel indrukwekkend, moet ik zeggen. Van
2: maar ook aan iedereen zoveel tijd besteed. Gewoon tijdens dat verhaal.
1: Ja.
2: En, ik vind het
1: werd er niet doorheen gejast. Iedereen kreeg ruim de tijd.
3: Een hele presentatie erbij. Dat was heel mooi gedaan.
1: Lars Sebrechts met zijn liedjes, mooie muziek. Dat was eigenlijk een heel ritueel. Mooi gedaan. En dat in de kapel voor maar.
3: Ja, en ook zo dat fotomoment daar buiten in de zon. We hebben echt letterlijk een zonnetje gezet.
1: Letterlijk in het zonnetje. We zijn eigenlijk al een beetje begonnen met waarom eigenlijk precies. Want het kan haast niemand meer zijn ontgaan dat die onderscheidingen zijn uitgereikt. Met korte samenvattingen op de lokale omroep. Maar nou we hier rond de tafel zitten voor mensen die toch ook nog geïnformeerd willen worden. Zou ik inderdaad zeggen, vat even kort samen voor jezelf waarom die onderscheiding is toegekend. En Leo, ik gaf al een schot voor de boeg. Ik begon al met jouw werk voor Artsen zonder Grenzen. Hè?
4: Ja, onder andere. Ik heb ook voor andere organisaties gewerkt in Afrika. Dus Rotary Doctors in the Netherlands, een grote organisatie. Eigenlijk komt het erop neer dat toen ik vooral in de slechtste plekken van de wereld werkte, echt aan de onderkant van de wereld in oorlogsgebieden, daar was ik toch redelijk beschadigd door. Merkte ik. Toen ik terugkwam had ik heel veel last van alles wat ik gezien had. En ik wilde weer terug naar toen mijn huisartspraktijk op mijn 65 heb ik beëindigd. En meteen, eigenlijk vrijwel meteen weer terug naar Afrika. Om daar opleiding te geven en training. Maar dan wel in vredelievende gebieden. Dus niet meer, nooit meer in een risicovolle missie.
1: Ja.
4: En dat heb ik 6 gedaan. En in verschillende landen. Ethiopië, Malawi, Kenia. Daar heb ik ontzettend veel geleerd. Vooral van de bevolking. Van het geduld. Van het tevreden met niks zijn. Heel bijzonder om daarvoor te werken.
1: Ja.
4: En daarnaast heb ik hier in Tilburg een bijdrage geprobeerd te leveren aan nascholing van huisartsen en specialisten.
1: Ja.
4: En dat heb ik lang gedaan, maar dat is ook een uniek verhaal, want dat is nergens in Nederland dat de eerste lijn, de huisartsen en de specialisten, zo goed elkaar kennen. En die ontmoeten elkaar informeel op plekken waar een goede nascholing plaatsvindt. Dat kan binnen Nederland zijn of daarbuiten. Maar wat we merken is dat als je elkaar kent en je hebt een biertje gedronken met elkaar bijvoorbeeld, aan de bar, en je verwijst de patiënt naar die specialist en die weet wie die verwijzing heeft gedaan, dat werkt heel positief voor de gezondheidszorg en voor de patiënt zelf.
1: Ja.
4: Je merkt gewoon, er is een overdracht van A naar B, maar het zit goed.
1: Ja.
4: En dat is eigenlijk wat er in mijn verhaal zit.
1: Nou, mooi, mooi, prachtig. En dat is vrij uniek hier in deze regio.
4: Breda heeft het gekopieerd. Dat is redelijk gelukt, maar andere plaatsen lukt dat niet. Het verschil tussen daar en de huisarts is vooral in universiteitssteden is dat een probleem. En dus de Ivoren Toren nog steeds een beetje.
1: Ja, ja. Oh, mooi. Niek?
9: Ja, ik
0: ben geboren, getogen Goorlenaar en trots op Goorlen. En dat, ja, dat draag ik graag uit. Dus ik heb me ingezet voor de Goorlse geheimen. Visit Goorlen, tegenwoordig toerisme en recreatie daarvoor. Daarmee geprobeerd Goorlen ja, leuk te maken. De bekende en onbekende plekjes aan bod te laten komen. Het liedje wat ze voor mij uitgekozen hadden was Brabants Durfke. Maar dat was al gestolen.
1: Dat had Atal.
0: Alle scholenplekjes gezet van mij. Ja, dat draai ik al een beetje in mijn hart. En ja, daarvoor heb ik eigenlijk van alles gedaan met onze kinderen. Qua playback show georganiseerd. In de ondernemingsraad en in de ouderraad van de basisscholen gezeten. Bij de gilden meegeholpen. Dat soort dingen allemaal. Ja. Dus ja, dat is mijn...
1: Ook zeer breed, zeer breed.
0: Ja, zeer breed. Ja.
1: Nout?
9: Ja, ik was al heel vroeg begonnen. Ik had eigenlijk mijn koksopleiding gedaan. Hè. En mijn kinderen zaten nog op de Wildert. Hè.
1: Ja.
9: En dan moest ik kok mee op kamp. En ja, toen had ik mij maar aangemeld. Dus dat heb ik een jaar of 4, 5 gedaan. Ondertussen, ik had broederdienst. En toen je vroeger broederdienst moest, dan had ik een brief gekregen dat je bij de BB moest, of bij de politie, of bij de brandweer. Dus dan had ik gekozen voor de politie. Ik heb 3 jaar opleiding gedaan. En toch 16 jaar volgehouden. Ja. Dat was wel leuk. En ondertussen was ik ooit bij de Frankische Driehoek, heb ik nog gejeugd geboeld.
1: Ja.
9: En ik weet het goed, met Kees van der Rijt en met nog iemand, want er kwamen velden tekort, een boel velden tekort. En dat moest, ja, dat kostte 8000 gulden toen die tijd nog. Hè. En toen hebben wij als eerste de Luikse Markt in Goorlen gehouden. De eerste Luikse Markt in Goorlen. Dat weet ik nog goed. En het eerste jaar hadden we 80 kramen met veel ondernemers, in het tweede jaar 150. En we hadden in 2 jaar tijd hadden we die 8000 gulden. Mm-hmm. Dus, ja. En die markt heb ik toen, was ik al lid van de Stichting Carnaval Balfrutschap. Mm-hmm. En toen heb ik die markt over mee mogen nemen naar onze stichting, want daar was ik ook al lid van. En die heeft toch wel een jaar of 35 gedraaid. Hè? De Goorlse Zomermarkt, heel bekend allemaal.
1: Ja.
9: In samenwerking met van alles.
1: Ja.
9: En, ja,
1: en... ja, inderdaad. Zeer breed en zeer lang.
9: Ja.
1: Dat komt ook nog eens een keer samen in de verhalen. Piet?
6: Klopt, ja. Ja, ik ben in Tilburg geboren. We hebben in Tilburg gewoond tot we 22 waren. Toen zijn we verhuisd naar Goorlen. We hebben een huis gekregen in de Helle. Daar ben ik eigenlijk begonnen met mijn vrijwilligerswerk toen ik in Goorlen kwam wonen. Om mensen te leren kennen. En mijn eerste vrijwilligerswerk was bij de LOG. Daar heb ik een aantal jaren heb ik daar gebivakkeerd, zeg maar. Van cameraman opgegroeid tot uiteindelijk regisseur. En toen ben ik weer gaan studeren. Dus ik heb voor mijn verdere televisiecarrière heb ik gestaakt op dat moment.
1: Ja, ja. Je kunt nog steeds terugkomen, denk ik.
6: Ja, dat is wel.
8: Steeds welkom.
1: Ja.
6: Gaan we het eens over hebben. Ja. Een keer. Ja, de deel, hè. Mm-hmm. Nieuwe wijk, de Helle. Er kwam een buurthuis. En voor het buurthuis werd een wijkraad werd er, opgezet. Mm-hmm. Dat was in de jaren 70. Hè? Hoe heet dat? Inspraak alom. Dus
1: ja.
6: Er werd een raad opgezet. En ik heb daar toen 2 jaar in het bestuur gezeten. Samen met Vinnie Halkes en met schouwenaars. En, nou, best wel een aantal bekende Goorlenaren. Alleen zie ik hier geen gezicht van herkennen. Maar dat geeft niks. daar ben ik vooral bezig geweest met activiteiten opzetten.
1: Ja.
6: En nou ja, dat zijn dingen, daar moet je mij voor hebben, voor dingen op te zetten. Niet om ze verder door te bouwen.
1: Oh, ja.
6: Want daar hebben andere mensen hebben daar veel betere kwaliteit voor dan ik. Voor een deel heb ik alles bij elkaar 20 jaar bestuurslid geweest. Weliswaar in 3 onderscheidelijke periodes. Eentje van 78, ja? Eentje van 92 en eentje nog van 2005.
1: Ja.
6: En als we elkaar was het 20 jaar.
1: Ja.
6: Penningmeester geweest, secretaris ja. geweest, voorzitter geweest. Alles wat je jezelf maar kunt denken.
1: Ja.
6: In Tilburg, de Social Life Foundation, daar hebben we, zijn we in het begin van deze eeuw. Hebben we daar mensen die in een WW-situatie zaten of in een RWW. Werkloosheidssituatie, ja. wat dan ook. De uitkering is, dat maakt niet zoveel uit. Die konden slecht aan werk komen en die heb ik met nog twee iemanden. Hebben die eigenlijk geholpen om beter te kunnen solliciteren, beter brieven te kunnen schrijven, zichzelf anders presenteren, analyses maken van advertenties en dat soort zaken.
1: Dus jij initieert graag, je zet dingen in gang en dan dat is eigenlijk wat jouw eigen bijdrage dan is in zo'n heel proces. Je begint met iets.
6: Ja, precies.
1: Ja, ja.
6: Ja.
1: Ja.
6: Ja. Ja.
1: Mooi. Als.
8: Zoals Nico ook zei, ben ik heel erg trots op Gorlok. Hoewel ik eigenlijk een Bikse ben, want ik ben geboren op Gorp bij Rovert in de Bossen. Daar heb ik de eerste 20 jaar van mijn leven. En dat is officieel gemeente Hilvarenbeek. Maar vanaf de tweede klas lagere school ben ik hier op de Thomasschool naar school gegaan. Dus ik ben altijd georiënteerd geweest op Gorle wel. En ik heb toen de kweekschool gedaan. Toen ik afstudeerde, heette dat mijn keurig woord pedagogische academie, maar toen wij erop gingen, heette dat kweekschool. En daar kreeg je natuurlijk al wel een beetje mee dat je, als je onderwijzer was, dat je niet alleen lesboer was, maar dat je eigenlijk meer moest zijn. Hè? En dat bleek ook al wel heel snel, want ik was hier nog maar net begonnen op de Thomasschool. En toen werd van hieruit het kindervakantiewerk georganiseerd. Dus dat heb ik toen jaren gedaan. Later is dat overgenomen door de stichting. Een stichting geworden, maar wij hebben hier dus eigenlijk aan de lat gestaan voor dat, zoals het toen heette, het kindervakantiewerk.
1: Ja.
8: En zoals hier al een paar keer gezegd wordt, ja, daar rol je van het een in het ander natuurlijk. Dus op een gegeven moment zaten ze bij SOS, wat toen een hele grote vereniging was. En dat was gymnastiekvereniging, muziekvereniging, majorettes.
1: Ja.
8: Dus was samen met de FOBAP waren wij de twee, toen destijds de twee grootste verenigingen. Ja, daar vroegen ze bestuursleden. Nou, daar zeg ik ook weer ja. Maar ja, dat ging binnen 3 maanden ging toen de voorzitter weg. En toen werd ik doorgeschoven. En dat was wel heel heftig. Maar goed, ik ben daar toch 25 jaar blijven hangen. En met heel veel plezier. Want het geeft natuurlijk ook heel veel voldoening. Hè?
1: Ja.
8: En zoals Piet ook zei, ja, ik ben er ook eigenlijk iemand van organiseren, aanpakken. Kijk, wij organiseerden grote muziekconcoursen, kampioenschappen, turnen en dat soort dingen. Dus ja. Dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. Toen ik gestopt ben met. Oh ja, op het werk ook, op school, deden we ook meer als lesgeven. Hè? De burgemeester heeft ook genoemd dat we onder andere dus het project hadden voor Palmeren, dat is in dat.
1: Ja.
8: En dat vond ik het hele mooie. Dat was echt een combinatie van leerkrachten, maar vooral ook ouders en kinderen. Dat was altijd. Die waren alle drie waren die daar gruwelijk actief. Hè?
1: Ja.
8: En het was echt heel mooi. We zijn toen begonnen met huisjes bouwen. De affiche die we toen ook lieten maken, dat was een huisje met erop Open Hof voor Palmera. Want zeker de medische omstandigheden waren daar natuurlijk zo slecht dat het eerst belangrijk was in een fatsoenlijk huis. En vooral schijnbaar, maar dat zal hier de arts beter kunnen beamen, vooral een goede vloer in dat huisje. Want heel veel ziektes komen schijnbaar via de voeten het lichaam binnen.
1: Oh, ja.
8: Dus dat heb ik gedaan. Ja, en toen ik gestopt ben met het werken, met het onderwijs, ja, toen ben ik vrij snel bij de formulierenbrigade terechtgekomen.
1: Ja.
8: En Johan van Dijk had mij daarvoor geronseld, want die kende ik ook weer vroeger van school. Ja, en dan ben ik toen op een gegeven moment ook toch maar weer doorgeschoven naar voorzitter, wat ik nu 10 jaar doe. En dat vind ik prachtig werken. Wij zijn met 14 mensen op het ogenblik. We werken bijna allemaal van huis uit. En de meeste mensen, als ze met ons geen bemoeienis gaan, kennen ze ons nog eens niet. Dus iedereen doet dat heel in stilte. En mensen hebben dat ook liefst natuurlijk. Want je gaat met je sores liefst niet te kopen.
1: Nee.
8: Nou, en van daaruit ben ik dan ook nog eens 5 jaar geleden min of meer toevallig de politiek ingerold. Dus ik heb de afgelopen 4 jaar ook nog gemeenteraadslid mogen zijn hier in Goorlen. Maar dat was voor mij wel heel erg wennen. Want net als Piet ben ik iemand ook die aan wil pakken, dingen doen. En in de gemeenteraad, ja, daar is het dan heel veel lezen en heel veel. Dus dat was wel erg wennen, maar was ook wel een bijzondere belevenis om dat te doen.
1: Zeg daar verder maar niks over dan.
8: Nee, oké.
1: Okay, goed. Prachtig, ja. Ja. Agnes.
2: Ja, ik ben in de zorg begonnen. In het eerst Huis in de Bocht was het toen nog, bij de ongehuwde moeders. Mm-hmm. En van daaruit, er was op een gegeven moment ook een stageplek vanuit Sociale Academie dat ik die opleiding deed. En zo ben ik eigenlijk ook een beetje verder gerold in de zorg van naar Huize Nazareth in Tilburg. Ja. ZMOK-opleiding was dat toen. En van daaruit op een gegeven moment in de huisartspraktijk terechtgekomen. Mm-hmm. En dat heb ik heel lang gedaan, tot aan mijn pensioen eigenlijk. En in die tijd ook altijd al in 87 in Riel gaan wonen. En toen bij de EHBO begonnen en daar als penningmeester, dat doe ik inmiddels ook al meer dan 25 jaar.
1: Oh ja, ja.
2: En dan de Leibron daar met de kerstmarkt en met alles wat daar gebeurt eigenlijk een beetje daarmee in. Ja. En een gespreksgroep opgezet en nog... en de opstandbus.
1: En de opstap dus. Tegenwoordig zo vaak in de picture.
2: Ja, ja. Dat is ook een heel groot succes.
1: Ja.
2: En ook heel leuk om te doen. En oudere, eenzame mensen bezoeken.
1: Ja.
2: Dus dat is van... Ja, dat is ook gewoon een beetje vanzelf gegaan.
1: Dit is ook een gemeenschappelijk verhaal dat we het zo leuk vinden om het allemaal te doen. Niemand heeft er zwaar aan geleden aan al die vrijwilligersactiviteiten.
2: Nee.
5: Maar het is ook wel, en dat vond ik ook van Mark zo mooi, dat je onze partners daar zo bij betrok. Want eigenlijk is het een dubbel lintje.
2: Ja.
5: Want eigenlijk, als jij van het thuisfront niet die vrije hand krijgt om dit te doen, dan gaat het ook nooit niet goed komen. Dat vond ik op zich heel goed aan Mark, dat een paar keer echt benoemd heeft. En ik had echt, zo ik zeg ook tegen Hans, ik zeg, dat is ook voor jou, hè, de lintje. Hè? Want als jij heel tachtig van al zit, wat ben je en wat doe je en wat ben je nou weer, dan werkt het dus niet.
1: Elk lintje is een dubbel lintje.
8: Dat had ik graag aan het einde van de uitzending dat ik wilde zeggen. Inderdaad, ons thuisfront, dat hebben we hard nodig. En die hebben net zo hard verdiend.
5: Dat vond ik ook wel goed dat je dat benoemde.
1: Rob, jij bent een verdienstelijk jager.
7: Dan niet alleen, maar dat is in de vrije tijd. Nee, maar ik ben ook wel echt Tilburg. Ik woon 10 jaar, nu ruim 10 jaar in Goorle. Maar eigenlijk als kind altijd wel heel erg in Goorle geweest. En vanuit mijn werk, horeca, hebben wij... ons altijd heel erg ingezet voor het opleiden van leerlingen. En dan was voor ons eigenlijk een uitdaging om juist die leerlingen te pakken die het wat moeilijker hadden en die daar doorheen te brengen. Maar ik heb ook ruim 23 jaar het Oranje Comité Tilburg gezeten. Dus dat deed de Koningsdag organiseren. Maar zeker net zo mooi en niet te vergeten was ook de bevrijding rondom 27 oktober. In zijn negen, toen Tilburg 70 jaar bevrijd was, hebben we nog 60 oud schotten deze kant in gehad. Zijn we naar Edinburgh gegaan met z'n tweeën en daar de plannen gemaakt. Een bevrijdingsconcert hebben we gedaan. Nou, en daarnaast, wat doe ik nog meer? Het Gouden Pirken vind ik iets heel moois. Dat is een soort goede doelen stichting. En dan proberen we juist, en dat gaat vaak via wijkcentra of via parochiecentra, proberen we een van de barmhartigheden halen we altijd naar voren. En in een van die barmhartigheden doen we dan juist de vrijwilligers die onder de radar niet zichtbaar heel veel goede dingen doen, die proberen we te steunen. Dat doen we ook met het Lindeboomgenootschap. Daarnaast ben ik dan actief in de klank- en werkgroepen voor natuurbeheer. Regionaal, provinciaal, maar ook landelijk. Dan, zo zijn er nog wel. Ja, Visit Goorle. Ook vanaf het begin bij mogen zitten.
1: En omdat dat regionaal en landelijk is, daarom werd jij ook ridder.
7: Dat is dan.
1: Dat is een criterium, hè?
7: Nee, dus en daarnaast doen we dan nog samen met mijn vrouw Ook nog gewoon werken.
1: Oh ja.
10: Krijg ze ook een liefde.
1: Ja, ja.
7: Ja, ja, ja, ja. Ja, want nou, maar dat mag je niet vergeten, dat het thuis allemaal gedaan wordt.
1: Een van de jongsten bent van dit gezelschap. Nou, jij moet weg, hè?
9: Ja.
1: Ja, ja. Oké.
9: Okay.
1: Ja, ja, graag gedaan. Jij bent een van de jongsten van dit gezelschap, dus je moet ook nog werken.
7: Ja, maar dus voor mij is moeten geen moeten, want ik doe dat met liefde en plezier. En dat hou ik nog lang vol, denk ik, want ik heb daar echt geen enkele hekel aan.
1: Geen enkele hekel aan. Goed zo. En Henny?
5: Nou, ik heb ook helemaal geen hekel aan werken, hoor. Nee, mag ik steeds meer plezier werken? Ja. Ik schrok eigenlijk zelf een beetje van het rijken. Ik denk van, het komt gewoon vanzelf. We beginnen vroeger al, leidster geweest van Jong Nederland. Ja, eigenlijk altijd al wel mijn eigen overal voor ingezet. Toen met de winkel begonnen, schouwtoer mee opgezet bij de ondernemers van het buitengebied. Altijd ondernemers ook overal bij betrokken. Garage Zilner Goorl heb ik mee opgezet. Toen de liepen hek toch weer laten lopen, want dat ging ook allemaal goed. Ja, ik had best wel flinke ruimte bij mijn winkel en ik vond het wel grappig dat Mark dat zo zei van de WMO, die had ik toen al zonder dat bestond. En,
1: ja, in de winkel werden die gesprekken al gevoerd.
5: Dat klopt, en ik had aparte ruimte en iedereen die kon er koffie drinken en kon maar zitten en breng je moeder maar mee. En zo is dus ook ontmoet en doet ontstaat. Hè. We hebben nu dus doen bij de Marmot met een gewilde insteek. Ja, we zitten ondertussen helemaal vol bij de wildtakker. Dus dat is dan iedere dinsdagmiddag, iedere vrijdagmiddag. Vanmorgen hebben we weer heel de ochtend bij elkaar gezeten voor de zomerweken. Dus die zijn ook weer bijna klaar. We hebben weer 6 weken een vol programma mee, heel gewoon ondertussen. Voor iedereen die thuis blijft of die kan betalen of zoiets allemaal. En ja, maar toen kwam er nog meer.
1: Ja, je doet heel wat. Je hebt heel wat gedaan. En dat lijkt er zo'n beetje op dat alles wat je aanraakt goud wordt. Hè? Net zoals koning Midas, die mythische koning. Alles wat je aanraakt wordt goud. Vond dat lukt je allemaal.
2: Ik vond dat ook zo mooi dat, Mark op een gegeven moment zei van... er was een kop van de Telegraaf, hoog Henny gehaald.
5: Ja, dat was wel heel mooi dat hij toen zo pakte. Ja. Want het was de beste gemeente en... toen bel niet mij op, ja, dat klopt.
1: Het hoog Henny-gehalte van deze gemeente. Ja, prachtig. Maar joh.
3: Ja, hoe is het bij mij gegaan? Ik ben natuurlijk geen Goolse. Ik ben echt een trotse Limburgse. Maar ik woon inmiddels al 42 jaar in Goorlen.
1: Ja.
3: En nou, toen wij dus net een jaar in Goorlen woonden, kreeg ik dat ongeluk waardoor ik blind werd. En daarna is het eigenlijk allemaal een beetje min of meer toevallig gegaan. Want ik had toen... in eerste instantie na het ongeluk het idee van... ja, ik kan eigenlijk helemaal niks. Het enige wat ik kan is zingen, heb ik ooit gedaan.
1: Mm-hmm.
3: Dus ik ben heel toevallig... 4 november ben ik... want het ongeluk was 1 augustus. 4 november ben ik naar de Sint-Jan gegaan hier in Goorlen. En het gemeente Goorlen had toen een heel mooi jubileum... ter ere van de 40-jarige concert. Of jubileum, een mooi concert. En ik dacht van, nou, dat is een mooi koor. Daar ga ik bij. En... door dat koor, heel toevallig, hoorde ik dat ze vrijwilligers zochten bij het verpleeghuis om te gaan zingen met dementerende mensen. Dus ja, dat doe ik inmiddels ook al 27 jaar.
1: Mm-hmm.
3: Op de markt trof ik toevallig Frans van Vliet, in de tijd voorzitter van het gehandicaptenplatform. En die zei, God, is er niks voor jou? Kom eens een keertje kijken. Dus zo rolde ik gewoon in dat gehandicaptenplatform. En bij het gehandicaptenplatform hoorde ik op een bepaald moment dat ze in Tilburg een scholenproject hadden. En ja, mijn hart ligt natuurlijk bij het onderwijs. En ik dacht, oh, als ik toch weer voor de klas kan, heerlijk. Mm-hmm. Dus ik denk, ga gewoon kijken. Nou, dat doe ik dus inmiddels ook al 27 jaar. Dus in alle scholen, Udenau, Berkel en school, Tilburg, Goorlen.
1: Ja.
3: En inmiddels is dat uitgebreid, want ik geef ook gastlessen... wat tegenwoordig dan jonder is, hè, bij zorg en welzijn... aan eerste en tweedejaars studenten die in de zorg willen gaan werken.
1: Mm-hmm.
3: Van tandartsassistenten, doktersassistenten, verpleegkundigen, noem het maar op. En bij Avans... geef ik gastlessen bij de bouwkundeopleiding. En zo breidt zich dat gewoon steeds verder uit. Hè. En ja, dat is nog steeds heel belangrijk, maar ook vooral heel erg leuk werk.
1: Ja.
3: En al die dingen zijn eigenlijk mogelijk geworden, omdat ik op een bepaald moment, toen ik bij het platform ging, dat ik dacht van, nou, ik loop altijd met een stok, maar eigenlijk schiet dat niet op. En toen heb ik mijn eerste geleidehond aangevraagd. En inmiddels heb ik al mijn vierde geleidehond. En die heeft mij zoveel vrijheid gegeven en ook al die dingen mogelijk gemaakt, dat ik dus ook heel enthousiast ambassadeur voor KNGF werd.
1: Ja.
3: En dan kom je dus weer in een ander leven terecht bij andere mensen en presentaties geven of gewoon kennis laten maken met geleiden. Want ja, dat is ook zo ontzettend leuk om te doen. Dus ja, zo rol je eigenlijk helemaal niet gepland van het een in het ander. En alles wat je doet is gewoon niet alleen belangrijk, maar vooral ook heel erg leuk.
1: Ja, en heel erg zinvol. Het is werkelijk indrukwekkend.
8: Als ik even mag ben, want zij heeft bij mij dus inderdaad in groep 8 heeft ze dat jaren die les gegeven. En zij deed dat inderdaad op een voortreffelijke manier.
1: Ja.
8: En alle kinderen waren razend enthousiast als Mario in de klas geweest.
1: Ja, ja. Ik kan me voorstellen als ik zo hoor. Indrukwekkend wat je gedaan hebt en wat je nog steeds doet. En de zaal was gewoon plat, die 24 april.
8: Ja,
1: dat was gewoon een grote ontroering, merkbaar, voelbaar. Over jouw levensgeschiedenis en het verhaal dat Mark Verstappen zo overigens ook voortreffelijk bracht. Hè, voor ieder van ons. Ja. Ja, geweldig, geweldig.
3: Ja, weet je, maar het brengt niet alleen het gehoorde iets en de mensen voor wie je het doet, maar ook jezelf. Hè. En dat zullen jullie allemaal wel hebben. Je wordt er zelf ook echt een ander en beter mens van. Hè. Je krijgt er zoveel voor terug.
8: Ja, absoluut.
2: Ja, dat is zeker. En Ben, jij nog, hè?
1: Eén woord zei ik in het voorgesprek. Ik zou zeggen schrijven, hè. Alles wat vasthoudt aan woorden en letters, zo'n beetje in Gola, alle dingen die zo uitkomen, daar heb ik ingeschreven en ook zeer lang, eigenlijk. Ja, daarnaast zijn er nog wat andere dingen. Ze werden allemaal opgenomen. Dat is prima. Maar ik vind het wel leuk dat je ook nog eens een keer een onderscheiding kunt krijgen voor het voeren van de pen. En daar hou ik het maar eventjes bij. Wij hebben nog maar heel weinig tijd. Nog eventjes een kwestie. Er waren 3600 onderscheidingen in Nederland. En daar zijn er 30% vrouw. En ik dacht, dat is eigenlijk een goede afspiegeling ook weer in de Goorlense verhouding. Hè?
3: Ja.
1: Hier ook maar 30%. En daar was het woord van Stappershoef, heeft het diverse keren gezegd. Vraag het aan. Vraag het aan.
3: Ja.
1: Mensen, als het niet aangevraagd wordt, het komt niet zomaar op je af. Je moet het echt aanvragen. Dus ik denk dat het wel zinnig is om inderdaad ook dat te ondersteunen. Ik geloof in juni gaat er weer zo'n soort deadline zijn voor de volgende mensen die onderscheiden gaan worden. Dus je moet dat doen. En het schijnt zo te zijn dat het vrouwelijke, het vrijwilligerswerk van vrouwen wat meer vanzelfsprekend wordt geacht dan van mannen. Dat is een van de verklaringen waarom er zo die oververtegenwoordiging is van mannen in die hele groep. Maar oproep, vraag het aan en kijk ook vooral eens naar de vrouw die zogenaamd dat verborgen lintje krijgt, het tweede lintje, maar zet ze in de schijnwerper. Nou, ik vond het een geweldige uitzending hier met allemaal bij elkaar, de reunie van de gedecoreerden. Hartelijk dank voor jullie bereidheid om hier te komen. We zien elkaar, denk ik, op zijn minst bij Leven en Welzijn in 2027 op Koningsdag. En tussendoor treffen we elkaar dan ook nog wel eens.
5: Zeker wel.
2: Dank je wel voor de uitnodiging.
1: Dank voor het in beeld brengen en alles. De techniek, Ludwig Tannenbaum, bedankt voor je assistentie. Dit was Goolse Kringen. Bedankt voor het kijken en luisteren. En tot de volgende week.
11: Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

Ze zien er nog, maar vroeger was het slimmer. Mensen die praten uit de naam van de Heer. Zij je dan werken op zondag is een zonde. Maar beste fine mevrouw, een fine meneer.

van Vliet. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

vergeet vooral niet te proosten op jezelf.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

0: Goeie zondag.
1: Goede avond, inderdaad.
2: Yes, yes.
3: Wordt die intro nou elke keer langer of lijkt dat maar?
2: Wij worden gewoon ouder, denk ik.
1: Oh,
2: dat
1: ja, het is.
2: Ja, ja. Ik hoor hier allemaal dingen op de achtergrond fliebelen.
3: Een kleine echo van onszelf, volgens mij.
1: Oh, ja.
2: Maar leuk. Ik weet wel hoe dat komt.
1: Dat is heel simpel, opgelost. Oh, dat is cool. Oh, ja. Maar ik weet wel hoe dat komt. Zo gek om jezelf dan zo in de echo te horen. Ja.
3: Dat we live meeluisteren met de uitzending.
1: Wat we vandaag ook in de echo horen natuurlijk, de geschiedenis. 5 ja, mei, bevrijdingsdag. Ja. We hebben het er vandaag overigens niet over.
2: Nee, maar we zijn wel blij dat we vrij zijn.
1: Dat sowieso.
2: Even kijken. Hier heb ik nog een muziekje erbij. Kijk eens, dan is het niet zo stil, hè. Ja. Want die stilte hebben we gisteren al 2 minuten gedaan om 8 uur. Ja. Om dat toch nog even genoemd te hebben gehad. Over 2 gesproken. We zitten ook in het tweede deel van het tweeluik. Dat we eigenlijk al 2 maanden geleden, om nog maar nog een tweetje erbij te noemen, zijn begonnen in april.
1: 2 maanden geleden alweer. Ja, want vorige keer was het natuurlijk Roadburn.
2: Ja, 2 weken geleden was het Roadburn. Het festival zelf op het moment. En 2 weken daarvoor hadden we de vooruitblik op Roadburn. Toen met Joep Smits in de studio.
1: Ja.
2: Heel gezellig. En de aflevering daarvoor hadden we het ook over windstreken. Toen zaten we daar ook met z'n tweeën. Het is echt een duaal.
1: Eén en al tweeën.
2: Eén en al. Eén en al tweeën. Maar toen
1: wij zitten vandaag niet met z'n tweeën overigens.
2: Nee, maar ik wil wel even zeggen waar we het over hebben vandaag. Dan hebben we dat allemaal afgevinkt. Windstreken dus, deel 2 van het tweeluik. Het gaat vanavond over Zuid en Oost. Eerst hadden we het al over Noord en West natuurlijk. Dan hou je die andere 2 windstreken natuurlijk ook nog even bij te benoemen. En iemand die veel winden en ook heel veel streken heeft, die is bij ons aangestoven.
4: Ja, valse lucht genoeg. Ja. Leuk om er weer te zijn. Ik zal proberen om de valse lucht een keer bij me te houden.
2: Wat voor degene die jou die voor de eerste keer instakelen, of in ieder geval jou nog nooit eerder hebben.
1: Jij kraakt wel echt hard, Nick.
4: Ik hoorde hem ook, ja.
2: Ga ik even aan weg.
1: De gain voor de gains.
2: Voor de gains. Komt goed. Stond. Niks aan de hand.
1: Rutger, vertel iets over wie je bent.
4: Ja, jeetje. Ik ben er altijd zo slecht in. Ik ben dus Rutger, voor degenen die me nog niet kennen. Inmiddels 39, bijna 40. Daar voel ik gelukkig niks van. Nou, ik voel hem nou wel, hoor.
1: Ja.
4: We hadden het er van tevoren al even over. Maar ik heb dus afgelopen weekend de 24 uur Star Wars marathon gehad. En dat slaapgebrek, dat hakt er stevig in. Dus die leeftijd, die voel ik wel.
1: 9 Star Wars films binnen 24 uur.
4: Klopt, 9 stuks. Ja, achter elkaar in de bioscoop. Dus dat
1: hardcore.
4: Was, ja, dat was best wel intens. Maar wel super vet om te doen.
2: Was, nee, het was in de bioscoop toch? Was die intens?
4: Het was... Ja.
2: Welkom op zondagavond.
1: Wat vind je dan de leukste Star Wars film van alle...
4: Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat mijn persoonlijke favoriet Empire Strikes Back is. Samen met Rogue One. Maar Rogue One valt dan weer niet onder de saga films. Dus dat is maar net... Telt die mee of niet? Maar voor mij telt die zeker mee. Dus Rogue One en Empire zijn wel de beste in mijn optiek.
1: Die zijn wel goed. Ja. Ik vind de laatst gemaakte 3 wel echt met die paarden op een gegeven moment... Daar haak ik echt af.
4: Ja, het is...
1: Echt jammer.
2: Dus was het geen pigs in space, maar paarden in space?
1: Ja, op een gegeven moment heb je een soort van Amazone vrouwen die dan met paarden over een planeet rennen. Klopt. En
4: sterker nog, op een gegeven moment nemen ze die beesten ook mee op een Star Destroyer. Of in ieder geval een ruimteschip. Dus dat, dat kan allemaal gewoon.
1: Ja, dat is toch zonde? Waarom? Ja. Het gaat de lore voorbij of zo.
4: Ja.
1: Zonde.
4: Ja, ik ben ook geen hele grote fan van de sequels. Ze zijn leuk, maar daar heb je het ook echt... Maar ze zijn ook wel een beetje Disney-fied wat dat betreft. Ze spelen het heel erg op safe. En ja, er zijn niet echt stakes of zo. Je weet toch wel van tevoren dat het goed gaat komen.
1: Ja.
4: En dat was wel een van de mooie dingen van Empire natuurlijk. Is dat je op het eind, je weet niet of het nog goed gaat komen. Han Solo in Carbon Knight, de Empire aan de macht, ja.
1: Ja, ook mogelijk hoe die films eruit zien. Ook wel een beetje grimy.
4: Ja.
1: Ik vind wel heel veel charme heeft dat.
2: Ja, zeker. Jij kijkt naar mij, maar ik heb dus
1: nog nooit
2: een enkele Star Wars film helemaal gezien.
4: Nog nooit? Nee. Ja, nee, dat kan. Die mensen moeten er ook zijn.
2: Niet gaan gebeuren.
4: Ja. Ja, ja, is, maar mensen die Star Wars nooit gezien hebben, zijn een beetje hetzelfde als vegans. Dat moeten ze altijd even laten weten.
2: Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
0: ja. Goed, als je het over Star Wars hebt, ja, dan moet je daar wel iets over zeggen. Ja, dat vind ik wel.
2: Net als mensen zonder social media is ook van, die moeten altijd zeggen van, oh nee, ik heb geen social media meer.
4: Ja, klopt.
2: Oké, fijn.
4: Ja, nee, maar wat je zegt klopt wel. Die oude films, zeker omdat ze in de BIOS draaiden, ze de remastered edities, waar dus met CGI naar de rand nog van alles ingeplakt is.
2: Oh, ja.
4: En de grap is dat al het originele spul, dat ziet er fantastisch uit, still holds up. Maar al die ingeplakte CGI, dat ziet er gewoon niet uit. Dus dat is echt een litteken op een otherwise mooie film.
2: Maar ook gewoon gek dat ze dan in de nieuwe tijd, zeg maar, de oude films weer aanpassen. Dat is toch...
4: Ja, dat heeft allemaal met de visie van George Lucas te maken. Ja. Die had het destijds allemaal in zijn hoofd. En toen was de technologie er nog niet. Ja. En nu is die er wel. Dus nou, ja, tenminste, sinds het van Disney is niet meer. Maar dat was in eerste instantie de reden van de remasters. Ja. Omdat het toen in één keer allemaal wel kon. Want ja, stel je voor dat je een film hebt waarin de Ewoks niet met hun ogen knipperen. Ja, dat kan gewoon niet.
2: Maar knipperen ze nu wel?
4: Nu wel, ja.
2: Oh, kijk.
4: Ja, dat was echt een gemis. Nu is het volledige immersie. Dat was van tevoren nog niet.
2: Wow. Ja. Wie ook wel eens met zijn ogen knippert.
0: Ja, 100%. Sterker nog, ik knipperde even met mijn ogen en hij had alweer een nieuwe plaat uitgebracht. Afgelopen vrijdag is hij uitgekomen.
2: Oh, je bent helemaal weggevallen, Nick.
0: Ja. Oh, hoor je me nu wel weer?
2: Ja.
0: Ja. Het is een beetje op de scheidslijn tussen me wel horen en kraken. Of me niet horen, denk ik. Ik ga even zoeken naar de juiste balans. Is dit iets warmer voor jullie?
2: Ja, ik hoor jou weer luid en duidelijk.
0: Niet iedereen is daarvan gediend.
2: Frank Turner, nieuwe album.
0: Een nieuwe album heeft een titel en die ben ik even aan het opzoeken. Want ik ben natuurlijk.
2: Want
0: die zit nog niet ver. Undefeated heet het nieuwe album. 10e studioalbum van de beste man inmiddels. De solo studioalbum moet ik erbij zeggen. Want natuurlijk heeft hij daarvoor nog in andere bands gespeeld. 42 jaar is hij geworden in december. En weet je wat het is met Frank Turner? Het is dus gewoon de ultieme punk troubadour, zeg maar. En wat ik heel cool vind aan dit album... het is dus vrijdag uitgekomen. En hij heeft dus afgelopen dag en nacht, zeg maar... heeft hij dus een recordpoging gedaan en ook geslaagd. In 24 uur in Engeland in 15 verschillende steden 15 in totaal dus 15 shows te spelen.
4: Oké, dus niet in 24 uur 9 films gezien.
0: Nee, maar jij hebt alleen maar gezeten.
4: Ja,
0: hij heeft ook nog geen weer gereden.
4: Nou, dat doe ik hem dan niet na.
0: Nee. Alleen, dat is alleen dat aspect dan. Hè. Dat is, voor de rest is het natuurlijk uitzitten. Nee, dat heeft hij dus gedaan. 15 shows in 15 steden in 24 uur tijd. Die recordpoging is dus geslaagd.
2: Ja.
0: Dus dat is een mooie opener van het album. Hij opent ook vanavond de show. Want dit nummer heet The Road. En hij benoemt daarin ook alle windstreken.
2: Maar gaat het ook weer om een thema, dit album? Want vorige keer was het vrouwen die strijden.
0: Nee, dat is echt al 3 platen geleden.
2: Is het alweer 3 platen geleden?
0: Ja. Want jij bedoelt op No Man's Land, bedoel jij?
2: Ja. Klopt.
0: Ja, dat is hem allemaal uit 2019. Daarna heeft hij nog wel... even kijken, ik moet heel even goed kijken hoor, hoe het nou precies zit. No Man's Land was 2019. Toen heeft hij in 2022, meen ik, FTHC uitgebracht. Als in Frank Turner Hardcore.
2: Mm-hmm.
0: Wel weer meer de terugkeer naar echt weer de pittige, hardere sound. En de nieuwe plaat Undefeated. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb hem nog niet aangehad. Ik heb er nog niet de tijd voor genomen.
2: Mm-hmm.
0: Maar ja, ook weer een goede mix tussen gevoelige nummers en stevige gitaarwerk, als ik het zo mag lezen, her en der.
4: Dat is altijd goed.
0: Dus dat is eigenlijk met titels als Pandemic PTSD en Ceasefire, International Hide and Seek Champions. Dus titels met echt wel pittige politieke inhoud ook.
4: Ik heb daar ook meteen een beeld bij. Ja, dat is erg actueel, klinkt het.
0: Undefeated heet het album ook. Dus dan geef je wel een beetje een idee en een gevoel over wat voor plaat het gaat zijn.
2: Hmm.
0: 10e studioalbum. En ja, de man legt er altijd zijn ziel en zaligheid in. Dus je weet dat het gewoon een plaat gaat zijn die wringt, raakt, maar ook wel opbeurt. Hmm. Dat is in ieder geval wat ik denk.
2: Oké.
0: The Road zometeen. Daarna nog iemand die altijd on the road was. Ik weet niet of hij nog steeds leeft.
5: Hij leeft volgens mij nog wel, maar hij doet niet zoveel meer, denk
0: nee,
5: ik.
0: Nee, hij speelt niet meer zo heel veel. Joe Buck Yourself. The Evil Motherfucker from Tennessee. Die heeft het over Rage in the South.
5: Want vroeger was hij echt een paar keer per jaar wel in de buurt.
0: Wel eens in de buurt, inderdaad. Zeker. Ja. Zo, mocht je meer weten over waar Joe Buck zelf zich momenteel bevindt, laat het vooral even weten. Twitch.tv/InItLive zitten wij natuurlijk. De chat staat wagenwijd open. Dus je kunt daar gewoon al je meningen, dromen en andere dingen in delen. Of weet ik veel, haat op Star Wars films of andere films. Of weet ik veel wat je nog meer wil delen met ons. Doe dat vooral. Gaan wij nu in ieder geval eerst even luisteren naar Frank Turner met The Road. Even kijken.
5: Als je het doet...

0: Sham 69 vibes.
1: Ja, dit zijn Dayglo Abortions. Het zeer verfijnde bandnaam is dat ook. Hè? Om altijd even te zeggen dat je daar fan van bent. I Want To Be An East Indian. Klein vleugje, mild UK racism eroverheen. maar wel echt, ja, Dayglo Abortions is een super vette band. Ze komen uit Canada trouwens.
2: Oké. Okay.
1: En deze komt van het album Fetus of Fetus. Ook zo
0: dat is een heel goede naam voor een album. Naam,
1: ja, ja, ja. Ja. Ik zal straks even het artwork nog even opzoeken. Daarvoor is natuurlijk Joe Buck Yourself met Rage in the South. Ja, vet.
0: Ja, vet. Ja.
2: Joe Buck is altijd goed.
1: Ja, maar wel Joe Buck Yourself zeg ik specifiek erbij. Want er is namelijk een Nederlandse singer-songwriter artiest die zichzelf Joe Buck noemt.
2: Oh.
1: Compleet anders.
2: Maar die tel ik niet mee.
1: Nee, die doet er niet mee.
0: Want ooit kwam dus Joe Buck naar Evenaar. En toen dacht ik van, Joe Buck, hij is terug. Ja. Maar toen was het dus die andere...
1: Een
2: beetje jammer.
0: Echt terug.
1: Maar ja, het was minder leuk. Ja. Zijn we ook niet gegaan.
0: Nee.
2: Ja, nee.
0: Maar Rage in the South, ik vind nu tegenwoordig met de opkomst van Trump en die kapitoolbestorming van een aantal jaren geleden, heeft het een beetje zo'n right-wing, redneckerige bijsmaak krijg ik daarvan als ik die nummertitel Rage in the South lees.
1: Ja, ik zijn, hè, snap maar wat je bedoelt.
0: Het is een beetje mijn...
1: You better scream, you better shout, Rage in the South is wel... dat is zeg maar de boodschap van Joe.
0: Van we gaan met onze Red Bull flag.
1: Ja, weet je wat het is? Hij komt wel uit, hij komt ook wel echt uit die... Weet je, hij komt uit Tennessee. Daar is echt... het historisch besef anders, zal ik het zo zeggen.
2: Ja, maar je moet je ook niet vergissen. Want zeker in het Amerikaanse zuiden, the South, weet je wel. Weet je, where's the gas station, back the way you came. Weet je,
1: ja.
2: Maar toch zitten daar ook heel veel mensen, maar ja, dat zijn natuurlijk niet de schreeuwers, die juist niks hebben met de Trump-MAGA-bullshit.
1: Yeah.
2: Want die zijn opgegroeid met my granddaddy used to make whiskey in his backyard and he didn't want no cops to catch him.
1: Ja, precies.
2: Dus dat zijn net zo'n
1: andere wantrouwen van de staat.
2: Ja, ja maar wel meer de A-kap kant, zeg maar.
1: Ja, dus precies.
2: En je ziet online ook heel veel tegengeluid vanuit het zuiden tegen heel die Trump-MAGA-stemmers. Mm. Zo van, nee, dit zijn geen echte Southerners, want het echte South is juist het tegenovergestelde. Het echte South is eigenlijk linkser dan het zuiden van Trump. En dat
0: is toch wel interessant.
2: Het is een hele interessante tegenstrijdigheid die daar speelt. Ja. Dus ja, als je Rage in the South op die manier interpreteert, dan zou je het ook nog
0: kunnen denken. Dan is het weer beter.
2: De echte zuiderlingen juist zich afzetten en ragen en screamen tegen de mensen die hun een slechte naam geven.
1: Ja, denk dat is dan
2: weer mijn optimistische kijk.
1: Laten we die gewoon op die manier gewoon interpreteren. Ja. Want jij had ook nog wat engeltje meegenomen, hè? Maar dan weer uit het oosten.
2: Ja.
1: Of is het meer het zuiden?
2: Even kijken, dit is nog... het volgende blokje is meer naar het zuiden. We gaan richting... volgens mij is Manon Frans. Ze spreken in ieder geval Frans, ze zingen Frans. Ik weet eerlijk gezegd niet of ze nou ook uit Frankrijk komen... of dat het Wallonië is.
1: Of Canadese.
2: Dat kan ook nog. Maar dat is een van mijn favoriete 90s hitjes, La Tribune Dana. Dat is ook gebaseerd op een Bretoens nummer, Tri Martelot. En dat gaat dan weer over schippers die de Zuiderzee bewaren, et cetera.
1: Ja, Zuiderzee.
2: Ja. En vanuit daar door naar Spanje. En vanuit daar steken we in één keer over naar Zuid-Afrika.
1: Ja.
2: Ja, ik ben wel blij dat jij me erop wees, want ik heb er nog verder iets ingekeken. We hebben hier Boer staan, maar ik had in eerste instantie natuurlijk die antwoord. Want dat was mijn eerste connectie met Zuid-Afrika.
1: Ja.
2: Ja, dat dankzij jouw alert heb ik daar inmiddels ook weer een bijsmaakje bij.
0: Oh, is er een bijsmaak bij die antwoord?
1: Ja. Die antwoord heeft een hele hoop controverse om zich heen hangen. Vooral heel erg veel te maken heeft met... slavernij en kindermishandeling.
0: Wat dan met slavernij?
1: Hij heeft volgens mij een geadopteerde zoon die uit heeft gebuit op een of andere manier. En
0: Okay.
1: Het allemaal geen zuivere koffie.
2: Wel, qua details, ik heb er niet te veel op ingelezen, want ik werd er al depressief van. Maar het komt er inderdaad op neer dat ze een geadopteerd kind hebben en dat... dat daar gewoon op verschillende manieren gewoon
1: misbruik van is gemaakt.
2: Misbruik van is gemaakt, inderdaad.
1: Ja.
2: Ja.
0: Oh.
2: Dus dat is, ja, dat was wel even een domper.
1: Ja. Jammer. Goed, gaan we dus niet draaien?
2: Nee, nee, het wordt inderdaad...
1: Schuiven we van tafel, denken we verder niet meer over na. We gaan eerst naar Manau. Is het Manau of Manau?
2: Manau.
1: Manau.
2: Manau, op zijn Frans.
1: Oké. Okay.
2: Ja, La Tribune de Dana. Ik denk dat er weinig mensen zijn tegenwoordig die dat nummer niet kennen.
1: Ik denk dat voor mij echt een oja-aha wordt.
2: Dat kan niet anders, want het was wel een van de grootste TMF-hits in de 90s. Dus,
0: ja, je kent van ook Elevite heeft die sample.
2: Ook Ines Mona. Ja, zelfde melodie. Ja.
1: Daar ga ik hem echt niet sneller van herkennen op niet horen. Elevite.
2: Ja.
1: Elevite, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Je nog wel ergens een... Oh ja, daar is hij. Ja, hey. Maar goed, La Tribune de Dana. Tot zometeen.
2: Ja.

0: Altijd een winnaar deze, hè?
1: Ja, classic. Zo.
2: Extase classic.
0: Ja. Dit is inderdaad een extase classic voor de, een van mijn eerste alternatieve rockkroegen waar ik ooit kwam.
2: Dit is wel echt zo'n voorbeeld van een nummer. Van als de DJ het maar vaak genoeg draait, dan gaan mensen het vanzelf herkennen en leuk vinden.
0: Ja.
2: Want het is helemaal niet een bekend nummer of een bekende band.
0: Nee.
2: Maar het werd zo vaak gedraaid daar, dat iedereen het maar gewoon...
0: Ik denk dat dat ook een beetje is gegaan hoe ik misschien wel met Coco Bordello in aanraking ben gekomen.
2: Ah, ja.
0: Not a Crime zat eigenlijk altijd in hetzelfde blokje met dit.
3: Ja,
2: ze hadden altijd dezelfde cd bijna aan. Gewoon, ook gewoon nummers op één volging kon je gewoon voorspellen.
0: Kon je de klok op gelijk zetten.
3: Als, als de DJ even zin had om zelf te zuipen, zette die het cd'tje op en dan... Inderdaad, op Spotify zag ik dat Boer echt heel weinig luisteraars heeft. Terwijl voor Tilburgers en zeker Tilburgers die vroeger in extase kwamen, is dat natuurlijk een van de grootste nummers.
2: Ja.
3: Maar dat... blijkt toch mee te vallen uiteindelijk. Maar het blijft wel een banger.
2: Ja, zeker. Het is echt een banger.
0: Het is echt instant feest als je dit ergens aanzet. Kun je overal aanzetten. En het is gelijk gezellig.
3: Ja.
0: Is het ook zo gezellig in Portugal over het algemeen, Tim?
2: Vaak wel, maar als je het aan de heren van Serabulho overlaat, dan niet. Want we hadden het er straks tijdens de nummers over Goregrind. En Serabulho is een Portugese Goregrind band. Met een hele hoop toeters en bellen en onzin.
0: Toeters, bellen en onzin.
2: En dit nummer is nog wel extra toeters en bellen en onzin.
3: Oké.
0: Okay. Okay.
3: Spannend.
2: Ja, dus er wordt leuk. Toedeloko de Mol heet het. We worden allemaal gek. Ja. En daarna lopen we te Mia. Het is gewoon normale punk. Hardcore punk. Dus voor... om weer wat te komen van de Goregrind.
0: Recht toe recht aan... rammelen.
3: Even een adempauze.
0: En hoe heet het nummer van Lobotomia?
2: Soos Mortuus nou reclame om. Dus alleen de doden klagen niet.
0: Oeh, oké. Okay. Nice. Ja. Oké, okay, I like that.
3: Netjes.
2: Ja, dus gezellig. Ja, maar eerst dus Serabulho.
0: Hou je vast aan je sokken, want we blazen je eruit.
2: Tijd voor onzin.

0: Zo, die had slag te pakken, denk ik. Nee.
1: Lekker, ja, zeker.
2: Hier heb je hem.
1: Goed, tot zover de zuidelijke uitstapjes naar Portugal.
0: Ja, Assaio Direta.
1: Assaão.
0: Assaão.
1: Assaão.
0: Dat klinkt echt als een geluid wat je maakt als iemand iets in je oor steekt of zo.
1: Assaão. Ja.
0: Ik wil wel even voor de mensen die trouwens meekijken via de Twitch, dan wel via gewoon de tv. En wij zijn natuurlijk een visueel programma. En ik vind het dan ook wel even leuk om te laten zien het artwork van deze plaat waar dit nummer van net vandaan kwam. Want dat was, hoe heette het, Tim? Oh ja, Massacre Humano. Dat gaat gewoon over mensen doodmaken, volgens mij.
1: Ja, ja, ja. Mensenslachting.
0: Ja, en dan ziet dat artwork ziet er dus als volgt uit. Dit is een soort van intrieke soort, weet het, Celtic knot. Ja. Maar dan knot, zeg maar. Maar dan ook met skeletten. En
1: die ook weer zwaarden vast hebben.
0: Die ook weer. En die zwaarden doen me een beetje denken aan, hoe heet die ene band ook alweer? Sacrifaligio. Met die, ja, die hebben van die zwaarden in het logo. Weet je wat ik bedoel?
1: Oh, Sarcofago.
0: Sarcofago. Ja, dat doet me een beetje aan denken. Ja. Kijk of ik dat ook nog
1: dit
0: even te
1: storen. Dit is een heel stoere hoes trouwens. Ja. Echt heel vet. Je zou ook niet verwachten dat het dan Portugees is, omdat het lijkt een beetje Ierse.
3: Nee, dat ronde werk, zeg maar, met die slangenkoppen zie je ook, die die zwaarden vastbijten en die hoeken, dat is iets heel erg Scandinavisch.
1: Ja.
0: Ik heb even kijken, het logo van Sarcofago ondertussen opgesnacht.
1: Er zit ook een pentagram erin verwerkt. Ja. Wow, hoe langer je naar kijkt, hoe meer gekke dingen je blijft zien. Echt heel vet.
0: Ja, want die zwaarden, zeg maar, waar jij het over hebt, inderdaad, die 9 stuks erin staan, zeg maar. Die doet mij dus heel erg denken aan dit logo. Kijk of het hier vertel. Ik kom vanzelf natuurlijk horen. Dit.
1: Oh ja.
0: Die van Sarcofago. Dat is. Waar komen deze van?
1: Lekker gepixeld, maar die kwam uit Brazilië.
0: Ja, ik ga zeggen, dit is overgevlogen uit Brazilië, dus dat duurde even.
1: Ja.
0: Dat is ook de kwaliteit ook naar.
3: Er zijn wat pixels kwijtgeraakt bij het vliegveld.
1: Zo, ja.
0: Ja, die werden ingenomen door de TSA. Ja. Dus ze dachten dat het zwaar waren. Nee, het zijn pixels. Oh ja, dan nemen we die ook in. Ja. Nee, vet shit, man. Goede pot herrie uit Portugal. Ja. Ik wist niet dat daar dat soort muziek ook echt wel leefde. Nee.
1: Ja, zeker. Ook heel veel black metal komt daar vandaan. Maar ik dacht, ik neem zo vaak al black metal mee.
0: Ja, mag wel een keer anders zijn. Ja. Nou, dat is ook fijn.
3: Ik kom er regelmatig in, maar ik ken ook alleen maar de Fado. Dus misschien moet ik toch eens wat beter op zoek gaan naar de.
0: En de Mudo?
3: Die ken ik niet.
0: De Fado bij de Mudo?
3: Ja. Geen commentaar.
0: Gele kaart.
1: Nou, dus eigenlijk wel bijna meteen. Bijna meteen rood.
0: Bijna meteen douchen. Ja.
1: Ik hoorde trouwens, ik weet niet of dat klopt, dat er ook een blauwe kaart komt voor onsportief gedrag.
0: Oh, ik dacht dat even lang voor het parkeren was, man. Ja.
1: Maar ik weet niet of dat nou een urban legend is of dat echt zo is.
0: Nee, dat is als je te lang stilstaat op het veld. Moet je de blauwe kaart.
3: Oh, parkeerschijf.
0: Sorry, ik vond hem zelf leuker.
1: Het is goed dat iemand hem leuk vindt in ieder geval.
3: Ik heb daar ook wel iets over gehoord, ja. Dat het sportsmanship, dat daar ook
0: overal voor oneerbiedig gedrag, zeg maar.

0: cupcake.
1: Please.
2: Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
3: De Init. Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
4: Alright, ja. Spannend. Laten we even zo gaan luisteren. Ja. Maar eerst is Electric Cowboy met Hurricane.
5: Hallo? Hurricane of kan hij niet?

0: Zo.
1: Hoptee.
2: Zo, alles in elkaar gerost. Maximum de Hormoon. Zo. Maximum de Hormoon.
0: Uit Japan.
2: Uit Japan. Helemaal echt uit het Verre Oosten, zeg
3: ja,
2: maar.
3: Ja, helemaal doorgeschoten naar het Oosten.
2: Helemaal de andere kant op. Ja, vet. Vooral bekend van dat andere grote nummer, hè. Choo Choo Lovely Moni. Wacht. Choo Choo Lovely Moni Moni. Mura Mura Pirimporo. Nuru Rero Rero.
3: Ja, die.
2: Ja, denk, is, jij moest
3: zeg,
2: even op
3: zoek, zeg dat maar eens 10 keer snel achter elkaar.
2: Nee. Nee, die uitdaging ga ik niet aan.
3: Ja. Ja, en zoals ik net ook al zei, voor de nerds en de weeps onder ons, ook bekend van de anime Death Note, waar zij de voor- en natitelmuziek deden. Daardoor zijn ze uiteindelijk ook flink stuk bekender geworden.
0: Wat is eigenlijk een weep? Wat is de daar de definitie weep, van?
3: Een weep is een afkorting van een weeaboo.
2: Of dat is trouwens het artwork van dat is Maximum de Hormoon. Ja. Met hemzelf.
3: En een weeaboo is in feite een niet-Japans persoon die heel hard gaat op de Japanse cultuur, maar dan door anime, zeg maar.
0: Dus, oh, oké, okay, maar ja. is het een negatief woord? Of?
3: Het is een beetje hetzelfde als een nerd. Als je het aan de mensen zelf vraagt, dan heeft het geen negatieve connotatie. Maar het wordt zo wel eens gebruikt van, hou toch je bek, jij fucking weep. Weet je, van die mensen die
2: weet
3: dan...
2: Je ook, weet je ook hoe je mensen noemt die... datzelfde hebben we dan met Brits zijn?
3: Nee.
2: Tiaboe. Dat is geen grapje, dit is oprecht een term.
0: Wauw.
3: Ja.
2: Ik zou bijna zeggen...
3: Op zijn Frans heb je het ook, maar dan schrijf je
2: niet...
3: Ja,
2: dus O-U-I.
3: Precies, ja.
2: Ja.
3: Nee, maar het is...
2: The French are always in pain.
0: Maar
3: ja, het is zeg maar de mensen die gewoon in Nederland aan tafel gaan en dan heel hard en vrolijk itadakimasu. Ja, dan ben je gewoon een fucking weeb.
0: Het
3: is
2: van die kawaii types, maar wel zo blank als
3: het zijn. Het zijn prachtige mensen. Ik ben ook al wel eens naar een anime conventie geweest en het is altijd gewoon leuk. Maar je hebt ook net zoals in elke subcultuur zijn er mensen die er een beetje doorslaan.
0: Een beetje cringe worden misschien.
3: Ja, precies. Ja.
2: Is maar, het over die mensen schrijven Maximum de Hormoon de muziek.
0: Nou. Nou ja. Is er ook zoiets voor Nederland? Dat mensen met de Nederlandse cultuur
3: ambiëren? Ik zie op Tumblr wel eens hashtag Dutchcore voorbij komen. Dus het is wel een dingetje. En het gaat dan, maar dat is dan meestal met een knipoog zo van... I can't wait to get home and eat my broodje kaas, weet je wel. Maar er is wel een Dutchcore hashtag die rondgaat, ja. En dat gaat dan ook echt over de meest, stereotype Nederlandse dingen. Dus fietsen door de wind met 26 tassen en broodje kaas als ontbijt, bruine boterham. Dat soort dingen, ja.
0: Eén koekje bij de koffie, dat soort dingen.
3: Kringverjaardag. Worstkaas scenario.
0: Oh, ja.
2: Ja, classic.
0: De ultieme matigheid.
3: Ja,
2: zoals wij die ervaren, maar voor sommige mensen. Ik vind het ook altijd super interessant. Wat ik heel erg leuk vind om te zien, maar dat is meestal wat mijn afwijking of zo, of mijn hoek van het internet waar ik me soms wel eens in onderdompel is. Tasting video's, zeg maar.
3: Ja.
2: Heb je wel eens van die mensen die gewoon... we proeven nu alles uit. Bijvoorbeeld snacks uit Duitsland of snacks uit een bepaald land. En dan vind ik het altijd heel erg grappig om snacks uit Nederland te bekijken.
3: Ja, ja.
2: Hoe mensen reageren op dingen als stroopwafels of zoutdrop of weet ik veel, boter.

0: goed. Positief, wafels. Stroopwafels, inderdaad. Ja, oh, je moet het op je thee doen en dan smelt het. Oh, wow, dat is echt super briljant. Waarom hebben we dit niet in het land waar ik vandaan kom? En dan kom je inderdaad vaak bij de categorie...
1: zouten drop
0: of drop of inderdaad...
2: haring is ook wel zoiets.
0: Hartige spul en dat wordt dan helemaal niet begrepen.
1: Nee, vooral de Nederlandse drop, dus de echte harde zouten drop en zo, dat is...
2: echt duivels.
1: Gaan mensen heel slecht op. Ja, ik ken de channels. Ik ben zelf een tijdje echt een hardcore fan geweest van de Irish People Try video's.
2: Oh, nice.
1: Dat zijn dan mensen met een Iers accent, Ieren, die van alles proberen. En dus ook Nederlandse snacks. Maar dat is extra grappig om vanwege het accentje en omdat ze tussendoor ook gewoon aan het drinken zijn. En ja, je weet met Ieren, die hebben een soort van stereotype dat ze wel een drankje lussen. Dus dat is dan erg gezellig. Heel veel van die video's gaan ook over dat ze dranken proberen.
0: Oh ja. Ja. Weet je ook hoeveel, met hoeveel aardappels je Ieren kunt ombrengen?
1: Ja, met geen.
0: Geen.
1: Ah, ja. Ja. Oh, that's not again.
0: Dat, ja.
2: Goed.
0: Oh. Tim, vertel.
2: Waarover?
0: Zamrock.
2: Zamrock, ja, je hebt
0: what
2: dus...
0: What the fuck is Zamrock? Want ik heb geen idee.
2: Dat is dus psychedelische rock uit Zambia.
1: Oh,
2: Zamrock. Sick. En dat is blijkbaar een genre.
0: Ik dacht dat het heel snel was. Shazam ook.
2: Shazam, nee. Het is heel rustig. Je hoort ook wel echt de Afrikaanse invloeden erin.
0: Oké. Okay.
2: Maar het is lichtelijk psychedelisch. Maar het zou ook zo bij vrije geluiden kunnen. Hmm. Oké. Okay. Wel redelijk wereldmuziekachtig. Wereldmuziekachtig.
0: Oké, okay, ja.
1: Interessant.
2: Dus met zelf het. Zamrock heet het. Uit Zambia. Ik wist niet eens dat die stroming er was, totdat een vriend van mij er ooit een tijdje geleden mee kwam. Maar vet.
0: Ja, volgens mij is het ook een soort van rabbit hole waar je echt gewoon maanden in kunt verdwijnen.
2: Ja, zeker. Ja. En ik heb nu wel een aantal dingen uitgekozen die dan expres ook in Afrikaans. Want vaak zijn dan die nummertitels in het Engels. Uh-huh. Het eerste nummer, Five Revolutions is de band. En het nummer heet Moi Pulum. Pulumka Kunjala Adaka. Waarschijnlijk spreek ik het echt uit als een pannenkoek, maar...
0: Nee, maar dat kennen ze daar niet. Dat is meer van die, het zijn meer van die... Het lijkt op een pannen, maar het is anders. In Afrika. Wij hebben ze andere dingen. Een soort raps of zo, ik weet het niet.
2: Okay. Ik dacht van, misschien komt er nu een grap achteraan, maar... Het is geen rap.
0: Het is geen grap.
1: Ik denk dat we hier gewoon beter...
2: Ja, zullen we gewoon even...
0: Ja, we gaan muziek luisteren.
2: Fight Revolutions.
0: En daarna Machine Gunners met
2: Changa Namwili.
0: We gaan in de tussentijd opzoeken wat dat allebei betekent. En dan luisteren we eerst naar een stukje Zamrock. Tot zo.

0: Zo.
1: We waren zo aan het ahoeren dat we vergaten dat Witch met Chifundo was afgelopen.
2: Ja, Chifundo inderdaad. Genade is het in het Nyanya. Dat is een taal die ze in Malawi spreken. Wow. Al deze songtitels waren ook in het Nyanya geschreven. Changa Namrele betekent eigenlijk zoiets als Mine is Mine. En het eerste album, het eerste songtitel was Je hebt de Adaba honger overleefd. Het ging dus over honger lijden.
1: Okay. En dat is een specifieke tijdsperiode geweest dan, de Adaba honger?
2: Nee, denk ik.
1: Ik moet
2: niet thuis.
1: De hele geschiedenis van Afrika gaat me echt altijd helemaal, af.
2: Het is ook zo'n intrinsieke geschiedenis, ja. Weet je. Dat zijn zoveel verschillende landen, zoveel verschillende
3: culturen
2: en
1: volgen en zo.
2: Oh,
1: daar komen we zo
2: op. Daar komen we zo op.
1: Dus het gaat altijd de geschiedenis van Amerika en misschien heeft het ook wel heel erg westercentrisch of zo.
3: Wat wij in het Westen natuurlijk wel meekrijgen is de apartheid en zo. Maar dat is eigenlijk ook, tenminste voor zover ik dan bekend. Ik bedoel, dit is een mijnenveld om als witte man hierover te praten. Maar ja. ik ken dat alleen uit Zuid-Afrika.
2: Ja.
3: En verder ben ik ook totaal niet bekend met de rest van het land, van het continent, moet ik eigenlijk
1: nee,
3: zeggen.
1: Nee, ja, het koloniale vrede.
2: Het is dat een van de weinige Nederlandstalige woorden die ze daar goed in herinnering hebben zitten, dat apartheid is. Dat is toch wel zonde.
3: Ja, terwijl hijsbakkie is ook een hele leuke.
2: Ja, of wat is het ook weer voor het Afrikaanse woord voor string? Is het net niet broekie of zo?
3: Dat zou zomaar kunnen.
2: Amper broekie.
3: Ja. Overigens is Yannie Dutoit is wel een hele goede Zuid-Afrikaanse zanger.
2: Wie?
3: Yannie Dutoit. Of Dutoit. Ik weet niet precies welke van de twee. Maar het is een Afrikaanstalige zanger. Die je dus, wij kunnen hem verstaan. Want het lijkt wel heel erg op Nederlands natuurlijk.
2: Uh-huh.
3: En hij heeft onder andere cd's uitgebracht waar hij het werk van bijvoorbeeld Jacques Brel, van Robert Long ook...
2: Oké. Ik zat al te wachten op waarom het bij jou op de radar was verschenen.
3: Robert Long, ja, daar gaan we weer.
2: Ja, dat is een Robert Long story.
3: En dat is een long story. En ik ben zelf natuurlijk ook een gigantische Jacques Brel liefhebber. Dus, ja.
2: Maar altijd dat is, zakdoekjes in de buurt, hè?
3: Ja.
2: Altijd Brel.
1: Jacques Tokies.
2: Oh shit, die heb ik hier ook nog ergens, ja. Dan ga ik even zoeken.
1: Maar, toch gek dat wij dan daar eigenlijk nooit mee in aanraking komen met de Afrikaanse...
2: Nee, ja. Wat is er nog voor jou, Tim?
3: Hey.
2: Ja, sorry.
3: Nee, ja, inderdaad. Wel, ja, je leert op school toch veel inderdaad over westerse cultuur. En de grote dingen, Rusland, Japan, oorlog, dat soort dingen. Maar Afrika, daar horen we vreks weinig over.
2: Terwijl dat toch wel... Ik bedoel, Nederland heeft dat toch wel een vinger in de pap gehad.
3: Behoorlijk.
2: Kolonie technisch gezien, zeg maar.
3: Ja, het is niet voor niks dat Zuid-Afrikaans zo Nederlands klinkt.
2: Ja, precies. Hm? Maar dat vind ik wel interessant dat je dat zegt. Want er zijn natuurlijk wel meer... landen waarin in de educatie gewoon willens en wetens dingen van de geschiedenis weggelaten worden.
3: Ja.
2: Kijk bijvoorbeeld naar Noord-Korea, waar bijvoorbeeld de Tiananmen Square.
1: In China bedoel je?
2: China, Tiananmen Square, hè, dat moment in de geschiedenis, hè, de opstand en de man die voor de tanks staat. Ja. Dat iconische beeld is gewoon eigenlijk daar uit de geschiedenis gewist.
3: Tje.
2: Er zijn generaties die geen idee hebben waar dat... Als je dit nu tegenwoordig zou laten zien, dan zeggen ze... Ja, wat is dit voor AI-beeld of zo, weet je wel? Geen idee.
1: Ja.
2: Terwijl voor ons zo'n commonplace is, zo'n logisch ding in de geschiedenis. En zo zijn er misschien nog wel andere dingen. Kijk, ik kan me niet echt herinneren dat ik heel veel... les heb gehad over bijvoorbeeld... want we hadden het daar straks al over de rebel flag, hè, over de South, over de segregation en zo. Ik kan me niet herinneren dat ik daar uitgebreid les over heb gehad. Nee. Geschiedenisles. Dat is wel, het is wel aangestipt, maar
1: ja,
2: goed,
1: kijk,
2: het is voor ons ook natuurlijk minder relevant.
1: Je moet ook je lescurriculum kiezen natuurlijk als land zijnde. En dan richt je toch wel meer op de geschiedenis van het land waarin je woont.
2: Ja. Ik denk dat nu... Misschien dan dat een geschiedenisles misschien wel relevanter is om te benoemen met de ontwikkelingen op wereldschaal.
3: Ja,
1: ja, ja, meer thematisch.
3: Hoe het land ook in de wereld ligt. Zeker omdat zeker met het internet wordt de wereld een heel stuk kleiner.
2: Ja.
3: En je krijgt hier natuurlijk ook een hele hoop mee. Nu de laatste tijd is het weer de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen. Het gebeuren en ja, eigenlijk alle ellende over de wereld, die krijg je op alle kanalen, krijg je gewoon in je gezicht gegooid.
1: Mm. Ja.
3: Dus het is nu relevanter dan ooit om gewoon de hele wereldgeschiedenis erbij te pakken, in plaats van alleen maar wat wij in dit kleine klantje. En dan zelfs in dit kleine landje worden nog dingen
1: maar dan is het
3: een beetje weggeschoven, want de VOC-geschiedenis wordt hier aangestipt als de Gouden Eeuw, terwijl wij natuurlijk ook een hele hoop rotzooi hebben uitgehaald.
2: Ik wou zeggen, dat was dan misschien voor ons wel een Gouden Eeuw, maar degene die het ondergingen, was dat een heel ander verhaal.
3: Degene die het een Gouden Eeuw maakte daadwerkelijk, die hebben er minder aan gehad.
2: Die hebben er meer brons voor gekregen, zeg maar.
1: Ja, ja, dat is. Maar misschien is het nu tegenwoordig wel weer wat aangepast. Ik zit natuurlijk al lang niet meer op de middelbare school. Dus,
3: ik zou het ook niet.
2: Mag je wel dan nog op de middelbare school zitten en hier iets van weten? Laat het vooral even weten. Op de twitch.tv/in het live. De Twitch staat wagenwijd open. De chat staat wagenwijd open. Dus wij lezen alles. We houden altijd alles bij. Dus mocht je iets weten zeggen of anderszins kwijt willen, laat dat vooral even daar doen. Laten we ook vooral even doorgaan naar wat andere muziek. We hebben het over windstreken, we hebben het over Zuid en Oost in ieder geval. Namelijk muziek uit het zuiden, muziek uit het oosten of in ieder geval uit die windstreken. Maar dat is ook natuurlijk muziek die over wind gaat.
3: Mm-hmm.
2: Of daar iets mee te maken heeft. En de volgende vind ik een heel interessante. Ik heb er van deze band al wel vaker muziek meegenomen. En die band heet Yidcore. En dat is een soort, het is een Jiddische punkband.
3: Ik had al zo'n vermoeden.
2: Ja. Het album waar het vandaan komt is een soort dubbelaar en die heet Eighth Day Slice / Fiddling on Your Roof. Het is echt, eigenlijk is het gewoon een beetje Ramonescore punkrock. Mm-hmm. Met titels en onderwerpen over Joodse cultuur en zo.
1: Ja, nice. Toch, in tegenwoordige tijd is het toch wel heel erg precair iets om dat draaien.
2: Vind je?
1: Ja, ja.
2: Want dit is duidelijk, ja, namelijk duidelijk overduidelijke parodie, zeg maar. Overduidelijke. Het ligt er dik bovenop dat het niet serieus is, zeg maar.
1: Ja, ja, het is. Er is zoveel gaande, zeg maar, rondom Gaza.
2: Ja, maar kunnen we het dan helemaal niet meer over mensen van Joodse komaf hebben? Of want dat vind ik een beetje te krampachtig.
1: Nee, het is heel
2: gevoelig.
1: Gevoelig, ja, ja, zeker.
3: Dat
1: zeker.
3: Het zeker.
1: Dat kan zoveel. Ja,
2: dit heeft compleet nul raakvlak met wat daar gebeurt.
3: En het
2: dit zijn Amerikanen, Joodse Amerikanen.
1: Ah, ja.
2: Dit heeft niet te maken met mensen die uit een land komen dat Joodse inwoners heeft.
3: Nou ja, Amerika heeft natuurlijk wel een hele grote Joodse community. En
2: klopt,
3: zeker
2: deze mensen zijn daar onderdeel van. Het is niet, zeg maar, nou ja, het is geen muziek uit Iran.
1: Ja,
2: of Irak, of in ieder geval die hoek.
3: Hmm.
2: Zeg maar, niet het conflictgebied, laten we het zo zeggen.
1: Ja, oké. Okay.
2: Dit is muziek, dit is punkrock die het heeft over Joods relevante onderwerpen.
3: Mm-hmm.
2: Joods gerelateerde onderwerpen, zou ik het zo zeggen.
3: Ja, en ik denk
2: met een kwinkslag.
3: Ook wel redelijk dat wij, en zeker jullie, omdat ik ben hier maar een gast, maar jullie hebben dat platform, Joodse stemmen laten horen is nooit verkeerd. En zeker nu in deze situatie. Het is natuurlijk een het is een clusterfuck. Maar het is overduidelijk, de Joodse community is het ook niet eens met
1: wat er gebeurt. Ja.
3: Met wat er gebeurt. Ja. En het gaat dan ook heel erg tussen de Joden en de Zionisten. En dat is dan weer ook weer een heel. Weet je, het zit zo gecompliceerd in elkaar.
1: Ja.
3: In de basis is de Joodse community die. Ja, die staat gewoon net als de rest van de wereld, behalve dan de wereldleiders. Iedereen staat achter Palestina. En de Joodse community zelf ook. Dus ik denk dat er helemaal niks mis mee is om geluid uit de Joodse community, of het dan parodie of serieus is, spread the word.
1: Ja, het jammer is gewoon dat, wat dan ook je doet met dit soort dingen,
2: Kunt iemand tegen het hoofd voorstellen.
1: Ja, het is altijd maar gezien worden als een statement. En dat is,
2: ja, maar luister Tim, of het nou gaat, het is nu dit conflict.
1: Ja.
2: Zo kun je, op een gegeven moment kun je niks meer. Nu is dit conflict relevant.
1: Ja.
2: Hè? En actueel. Maar kunnen we dan straks, we hebben het daar straks gehad over, over Duitse muziek. Kunnen we dan ook zeggen, ja, de Duitsers waren in de oorlog ook fout.
1: Nee, want dit is, deze oorlog is nu aan de hand.
2: Ja, maar ik bedoel, nee, hoe lang kunnen we dan niet doen?
1: Zolang het aan de hand is.
2: Ja, ik vind het iets te krampachtige reactie op dit moment. Over dit specifieke nummer dan, hoor. Ja, moet ik zeggen. Ja. Kijk, als het echt gaat over... Ook jouw punt is valide trouwens, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar als we het echt hebben over muziek die bepaalde acties of dingen verheerlijkt of goed praat of in de positieve daglicht zet. Ja, oké, dan hebben we het over een hellend vlak en dan hebben we het over een positie innemen. Misschien wel of niet onwenselijk is. Ja, ja. Dan heb je een andere discussie, maar dit gaat gewoon over een band met die heet Jitcore en het gaat over, het is Joodse punkrock met een knipoog.
1: Tuurlijk, in iedere andere tijd is het gewoon zonder slag of stoot. Maar nu is het zeg maar, omdat je...
2: Maar is het nou, maken we er nou een heel ding van, omdat jij er nou een heel ding van maakt, of...
1: Nou, het... Geen idee.
2: Denk ik.
1: Nou, geen idee.
3: Ik denk dat we er in dit geval redelijk van uit kunnen gaan dat het nummer wat wij gaan draaien ten eerste niets te maken heeft met het conflict. En dat wij het ook niet draaien met...
2: De intentie van
3: of met een slechte zin.
1: Het nee, is. Nee, dat sowieso. Dat sowieso.
2: Dat is zeker waar. Dus laten we dat vooral doen. Daarna nog een winderige titel. Tornado van Sweet Teeth. Van het album Acid Rain. Dit kwam ik ergens tegen vanwege het artwork. Ik zal het straks even laten zien. Het is best wel vet artwork. En de muziek is ook wel cool. En daarna nog een andere band. Maar eerst dus Wind Beneath My Wings. We fladderen er zo in met Jitcore.
1: Right.

0: side party van de band Thunder Bitch.
1: Goeie naam.
0: Ja, dat is een goede naam. En dat is ook best wel een hele goede band. Die is namelijk opgericht door Brittany Howard. En dit was in... Moet ik even goed kijken. 2015. En Brittany Howard, dan denk je Brittany Howard. Die naam die ken ik misschien wel ergens van. En die zou je misschien kunnen kennen van Alabama Shakes.
2: Aha.
0: Ja. Dus Alabama Shakes is een compleet ander genre. Het is echt veel meer soul, blues, dat soort dingen meer. Maar zij zat dus ook gewoon lekker in een lekker rammelend garagebandje.
2: Ja, zij dacht ik ga het even Alabama opshaken en ik ga wat anders doen.
0: Zeker.
1: Hebben jullie ook een coole hoes, Thunder Bitch?
0: Redelijk recht toe, recht aan hoes, waar gewoon een grijze hoes waar het woord Thunder Bitch op staat.
1: Hm. Oh.
0: Ik kan hem wel even erbij pakken.
1: Ja, ik wil, want als dat je dan zo'n coole bandnaam hebt, dan moet je ook wel.
0: Maar
1: coole...
0: ik zal nog wel even dat artwork van Sweet Teeth erbij pakken, waar we het daar straks over hadden.
1: Hm.
0: Dat is dit. Ze komen uit Zweden trouwens.
1: Oh, nice. Dat is wel cool.
0: Ik sloeg heel erg aan op dit artwork. Acid Rain EP. Ik bedoel, Acid Rain is sowieso een goede titel voor een EP.
1: God, dat font kon wel bekend volgen trouwens.
0: Ja, dat is Doe Maar.
2: Dat
0: fucking
2: is
0: hell.
2: Doe Maar. En Aux Raus had ook een plaat.
0: Aux Raus heeft inderdaad dit font ook gebruikt. En vele andere mensen trouwens. Dus heet, volgens mij heet het Shattered Mirrors of zo heet het font.
2: Zo'n font dat standaard in elk PC zit ingebakken.
0: Nee, dat niet. Ik heb hem wel. Ik heb er toen een keer ergens. Wilde ik iets namaken of zo. Of iets zelf ontwerpen met dat font. Heb ik hem wel echt even moeten opgraven.
2: Okay.
0: Maar volgens mij Shattered Windows of zoiets. Zoiets heette dit.
1: Ik vind een heel cool logo.
0: Ja.
1: Heel cool hoes ook.
2: Toffe artwork, ja.
0: Ja, dat is
1: pop-art-achtig.
0: Dat is al in orde. Hè? En dan heb je bij al, zoals vaak gezegd, dat is met heel veel dingen, als het artwork in orde is, dan heb je me eigenlijk al voor de helft, zeg maar.
1: Ja, zeker.
0: En kijk, als ik deze plaat in de bak zou zien staan, dan zou ik hem niet per se, dan zou ik hem redelijk snel voorbij lopen.
1: Ja, maar ook echt Thunder-Urbitch.
0: Thunder-Urbitch,
2: deze zou ik ook laten staan.
0: Ja, als ik het niet zou weten, dan zou ik hem laten
1: liggen. Saai grijs, saaie font. Ja, nee, het is echt...
0: Het is geen enticing hoes, nee. Maar als je nu hoort wat erop staat, dan denk je misschien wel...
1: Toch, heb je zo'n coole naam en dan maak je dit. Komt nou.
2: Ja, het is een naam met heel veel potentie.
1: Ja.
0: Ja, je hebt nog zelfs een andere band die ook Thunder in de naam heeft... Die heeft het artwork ook on point. Even kijken. Of die nog
1: zit daar een bliksemschicht in?
0: Er zit geen bliksemschicht in.
1: Dan is het al mooi.
0: Is dat een positieve...
1: Ja, dat is gewoon te makkelijk om dan een bliksemschicht erin te verwerken.
0: Ja. Even kijken.
1: Dat is
0: die
1: dat de R zeg maar zo'n bliksempje is.
0: Ja,
1: of zo.
0: Precies. Ja, nee, die band heet Thunder Pussy.
2: Aha.
1: Alabama Thunder Pussy?
0: Nee.
1: Of gewoon een Thunder Pussy?
0: Nee, dat is Alabama... Dat is een andere band waar jij het over hebt.
1: Want je hebt ook Alabama Thunder Pussy.
0: Ja, nee, het is deze.
2: Zoveel
0: het is een all-female straight-up rock'n'roll band.
2: Kijk. Dit is eigenlijk gewoon een 80s glamrock hoes.
0: En dat is ook wel redelijk 80s glamrock sound. Ja. Dus dit is echt dikke prima, helemaal in orde.
2: Moet ik dat zeker eens op gaan zoeken.
1: Ja, het heeft wel iets.
0: Ja.
1: Maar cool, wel... Ook wel een beetje budgetachtig is het gemaakt, zeg maar.
0: Maar daarom wel... juist ook wel weer vet of zo. Ja. Ik weet het niet. Ik ga je wel prima op.
2: Oh, ik zie overigens, ik zag wel een bliksemschicht.
0: Ja, als tatoeage op haar arm.
1: Ja, toch wel.
0: Ja, dat is in het hoekje dan. Vooruit. Goed, we zitten er bijna doorheen, jongens.
2: Oei.
1: Oh.
0: Dus, wat doen we nog, Rutger?
2: Ik had nog een... we hadden het dus straks al over die American South.
0: Ja.
2: En dat is voor mij ook... Ik ben wel van de country. Dus ik had ook een blokje country. En een van mijn favoriete films is Smokey and the Bandit. En daar zit ook... de zanger Jerry Reed speelt daar ook in mee als The Snowman. En die heeft ook de themesong voor de film gedaan. En ik denk dat veel mensen die ook wel herkennen. Eastbound and Down.
0: Mm-hmm.
1: Ook van de serie?
2: Dat weet ik eerlijk gezegd niet.
1: Met, hoe heet die?
0: Die ene guy.
1: Kenny Powers.
2: Ja. Dat durf ik,
0: Kenny Powers,
2: dat durf ik dan weer niet te zeggen. Maar
0: dat is ook mijn eerste referentie daarin.
2: Okay, nou, voor mij is het echt wel een Smokey and the Bandit. Gevolgd door een iets modernere band, The Dead South. Die vooral heel erg bekend is geworden vanwege In Hell I'll Be In Good Company. Ja. Die video waarin ze op verschillende locaties droogjes naast elkaar met hun vingers staan te knippen.
1: Ja.
2: Maar het is wel een hele lekkere band. Volgens mij stonden ze binnenkort ook ergens in de buurt. Maar dat,
1: en
2: dat
1: is uitverkocht in 013 zelfs.
2: Uitverkocht in 013.
0: Yes. En dat is dan ook gelijk de laatste band van de avond.
2: Oké.
0: Okay. Want veel meer tijd hebben we nu nog 6 minuten. Helaas. Dus dan gaan we er met een stukje country
1: uit.
2: Yeehaw.
1: Over 2 weken zijn we weer met wellicht Marco Pippers. Van Headbangers.
0: Ik ben er dan niet bij, want ik zit al in Eindhoven.
1: Headbangers. Bij NoFX.
0: Yes. Maar goed, tot dan.
2: Tot dan.
1: Tot dan.
0: Bedankt Rutger voor het komen en voor je muzikale toevoeging.
2: Geen dank, ik vond het leuk om erbij te zijn.
0: Top.

0: voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8. Bij de lokale omroep Goorlen.
0: Bij lokale omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Lokale omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: www.omroepgoorle.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorle.